0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot, allee jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
1: Ja.
0: Goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot, allee, jong.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: op. Dinsdagochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
1: Ja.
0: Goed. Dinsdagochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
2: Zeker weten. En met groot nieuws.
3: Maar groot, allee jong.
2: Maar jawel. Groot nieuws.
3: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
2: Ja.
1: Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te

0: Winnen in goud of zilver? Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: Muziek en magie.
3: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Gooses af, Trucks en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands hefdrucks.
6: Dat kun je niet van sukkel, hè.
5: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische hefdrucks en nog veel meer.
4: Top Techno.
0: Dat is Techno and More.

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: Tos. Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
1: Dat is toch echt wel...
3: Wow.
1: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
2: Wow.
1: Van Vibra. Samen er iets moois van bakken? Dat is...
3: Wow.
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer...
2: Wow.
1: Van Vibra.
4: Dit is Top!
5: Een nieuwe zonovergoten dag staat op het punt uit zijn startblokken te schieten naar de top headlines. Krijg je van Fraukje. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Child Focus laat alarm nu steeds meer jongeren weglopen van huis of uit jeugdinstellingen. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Een stijging van bijna 20% tegenover het jaar voordien. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Want weglopen is een signaal dat ze hulp nodig hebben. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd na de zware Russische luchtaanvallen op het land. Daarbij vielen zeker 4 doden en 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een gepast en sterk antwoord van de Verenigde Naties tegen Rusland. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Het feest barstte helemaal los. Voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor barrages tegen Racing Genk. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
7: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
8: Maar groot, allee jong.
7: Maar jawel. Groot nieuws.
8: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
7: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Brian Loufrimo.
5: Zeg niet maandag, maar zeg zondag in het kwadraat. Want dat gevoel heb je vandaag een beetje, toch? Welkom in de ochtend van Top. Nu met another...
7: Top.
5: Dit is Talk to You. Goedemorgen.

0: En zo is die zondag toch extra goed gestart. Die extra zondag. Het is vandaag maandag, maar het voelt zo niet aan. Of enfin, bij mij toch niet. Safri Duo en Play the Life bij Top. Hey, goedemorgen, maandag 25 mei vandaag. Het is Pinkstermaandag. Misschien heb je een dagje verlof door die feestdag. Misschien moet je wel gewoon keihard aan de slag. En ben je al onderweg met de auto, de fiets, de trein? In elk geval ben ik er om je door die maandagochtend te sleuren. En dat doen we vooral samen, want jij mag me laten weten wat ik voor je kan draaien om deze maandagochtend net een beetje leuker te maken.
1: Vroeg pieken.
0: En dat mag echt van alles zijn, hè. Maar goed, als ik een kleine suggestie mag doen, kies dan alsjeblieft voor iets zomers. Ik hoorde daarnet bij Fraukje in de Top Headlines dat we vandaag misschien wel de 30 graden gaan aantikken. Dus buiten een beetje zonnecrème, een zonnebril, ja, kan je misschien ook wel wat zomerse en zonnige beats gebruiken. Ik zeg maar wat. Enfin, laat maar komen. Wat wil je horen? Je weet het. Je suggestie is meer dan welkom

0: En hoe ziet jouw maandagochtend eruit? Dat was de vraag daarnet. Laat het even weten via de Topradio BE. Heel wat mensen hebben dat ook gedaan.
1: Vroeg pieken.
0: Zo is er. Jeroen uit Destelbergen is al van 6 uur deze morgen aan het werk. Jeroen, werk ze en zeer veel succes. Christina, haar plannen, die zien er net wat leuker uit, want zij is al onderweg naar Spanje. Ja, hallo. Daar zou je bijna spontaan jaloers op worden. Ben uit Halle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian.
0: Jij bent toevallig ook niet onderweg richting Spanje of zo, dat is...
2: Nee. Ik ben onderweg van mijn bed naar de ontbijttafel.
0: Minstens even goed. Dat is zo. Als mijn eten bij is, is dat minstens even goed. Ben, heb jij leuke plannen op deze feestdag? Moet je werken of zo? Of hoe zit het?
2: Ik moet niet werken, gelukkig. Nee, ik ben een van de gelukszakken die ook kan genieten van de Pinkstermaandag. Ik ga wel van de zon genieten. Het is ook jaarmarkt in Herne. Dat is in het Pajottenland. Dat is de grootste jaarmarkt van de streek. Misschien is het net iets te warm om daar te gaan kuieren. Dus ik weet het niet goed, maar ik ga in ieder geval wel wat vitamine D opdoen. Hè.
0: Dat is zeker een hele goede zaak. Is er een plaat die ik voor jou kan draaien om deze feestdag goed in te zetten? Zo net uit je bed kan ik me inbeelden dat je wel wat energie kunt gebruiken. Vertel.
2: Wel, omdat het zo warm wordt vandaag, dacht ik aan een al even hete zomer van 2003. Die was ongelooflijk warm. En toen was er een hele grote hit, Summer Jam, van Underdog Project en Sun Club. En dat is toch eentje die me past voor vandaag.
0: Dat is absoluut waar. Kleine side note, even een klein vraagje nog. Wat is jouw toestand op dit moment? Sta jij recht? Zit jij neer?
2: Ik kom net uit bed, ja.
0: Oké, kleine opdracht van die mannen van Underdog Project.
3: Get on the floor!
0: Maar wees voorzichtig, is het goed?
2: Oké,
0: dat is goed. Bye bye, Ben.
2: Put your hands up, put your hands up.

0: Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Mocht je vandaag een uitstapje hebben gepland richting een subtropisch zwemparadijs, let dan even op.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: En zeker als je richting Plopsaqualanden gaat, want daar is afgelopen weekend nog een 70er opgepakt, omdat hij zijn plopworst met alles erop en eraan tentoonstelde in het park. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel natuurlijk. Volgens het parket van Luik is de man al langer gekend bij het gerecht voor zedendelicten en verkrachting van minderjarigen zelf. Gelukkig is de man opgepakt en werd hij gisterenochtend meteen voorgeleid bij het parket. Het onderzoek loopt nog. En nog opvallend nieuws dat je moet weten. Wees gerust, zonder plopworsten deze keer. Vooral als je in de ruime regio van Zulte woont. Want daar zijn op twee verschillende plaatsen mobiele

0: Ik hoop dat het zoontje van Sam Veld een beetje een braven is. Want ja, hij moet er toch een paar keer op roepen als ik het zo hoor. Weer al. Sam Veld bij top. En hey, son.
1: Hey, son.
0: Zie je?
1: I won't show you.
0: Weer al.
1: How the world is big and beautiful.
0: Zometeen bel ik even met onze weerman, Erwin. Je weet al langer dat het vandaag een bijzonder prachtige dag wordt. Maar hoe lang blijft dat liedje eigenlijk nog duren? Ontdekken we zometeen. En ik heb ook nog een vraag voor hem. Dat eigenlijk niks te maken heeft met het weer. Maar goed, dat... Ja, kijk. Zometeen ontdek je het vanzelf. Na Milky en Mallgrab. Zometeen. We make you
2: move. Top. We make you move. Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Ik heb deze man nog niet zo heel erg lang geleden live gezien in Vorst Nationaal. Was overigens een verschrikkelijke klank. Ligt aan het gebouw, niet aan de man. Maar mocht je de kans hebben om hem ooit nog eens live te kijken, dan moet je het echt eens doen. Mika en Relax. Take it easy. En ik denk dat dat iets is dat onze weerman vandaag ook gaat doen. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian.
0: We kennen elkaar al even, hè? Toch al echt al heel lang.
1: Ja, dat mag je wel stellen. Ja.
0: Ik weet dat jij een fervent Club Brugge supporter bent. Kijk, iedereen heeft mankementen. Jij mag dat ook hebben. Geen probleem. Ik kan mij inbeelden dat jij een bijzonder zware avond hebt gehad. Een nacht misschien zelfs.
1: Waar is dat feestje? Ja, in Jan Breidel was dat feestje. Geweldige ambiance, emotionele momenten ook. Gisteren met onder meer het afscheid van Simon Mignolet. En nu is het afkicken en wachten tot augustus, wanneer de competitie terug opstart.
0: Ja, dat is niet helemaal waar, Erwin. Het is vandaag Wereldvoetbaldag en de spelers worden gehuldigd op de Markt van Brugge. Ga je niet gaan?
1: Nee. Vandaag ga ik passen. Het wordt een beetje moeilijk om ook tijdig terug te geraken. Al die dagjes mensen of ja, weekendmensen die naar de kust zijn getrokken, die moeten ook thuis geraken. Dus ja, ik heb eigenlijk geen zin om ook vanavond nog eens urenlang in de file te staan. Dus vanavond ga ik passen. Zo zijn we morgen terug fit bij Jeroen en Koen.
0: Ik snap het. Een oude mens moet af en toe eens een beetje rust nemen, Erwin. Dat is zo. Ik begrijp dat volledig. Even naar de orde van de dag. Hoe ziet het weer eruit de komende dagen?
1: Ja, het is echt een zomerse setting op de weerkaarten. Hè. Die kleuren alsmaar roder en roder. Ook vanmiddag is dat opnieuw het geval. Temperaturen 8, 29 graden. Dat betekent een lokale 30 in de provincie Limburg. Voort staat er amper wind en hierdoor zal die zeebries ook wat minder intens zijn. Dus ook vanmiddag op het strand toch wat warmer, 27 graden. En het weerbeeld zelf, dat is om u tegen te zeggen. Heel veel zon met amper of zelfs helemaal geen enkel wolkje, Brian.
0: Oh, prachtig. En de rest van de week nog? Hoe ziet dat eruit?
1: Die goed nieuws, die gaat gewoon morgen verder voor te puffen op het werk, op school of gewoon ergens gezellig op een terrasje bij 31 graden morgen. Uitgesproken zonnig zomerweer. Woensdag komt er dan wat meer wind te staan. Die blaast uit het noordoosten. Zorgt voor een beetje afkoeling, maar meer dan welkom, nog altijd 25 graden. En ook donderdag, vrijdag en zaterdag zonnig en warm. En dan gaan we zelfs opnieuw vlotjes boven de 25 graden.
0: Zo goed nieuws brengen, dat is plezant zeker.
1: Goh, dat is plezant. Na al die ellende van de afgelopen weken. 12, 13 graden, regen, wat was het toch allemaal. Ja, nu zijn we echt vertrokken.
0: Exact. Erwin, merci en geniet van die zon vandaag. Salutjes.
1: Tot morgen.
0: Yo.

0: naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
1: Hey professional!
2: Ja?
1: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
3: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
4: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

0: Als je vandaag een vrije dag hebt, dan zijn er eigenlijk maar een aantal mogelijkheden.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, met dat goede weer, ofwel ga je ergens op een terras zitten, ofwel duik je ergens in een zwembad, ofwel ga je naar de zee, ofwel ga je naar Brugge. Je hoorde het daarnet al tijdens het weerbericht met Erwin. Hij is een fervent Brugge-supporter. Hij heeft gisteren al stevig feest gevierd na de match tegen Gent thuis in Jan Breydel. Nou, daar is uiteraard die beker uitgereikt, want Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Dat wil ook zeggen dat er bovenaan hun embleem, bovenaan hun logo, een tweede sterretje komt. En ja, daar zijn al die Bruggelingen natuurlijk een gigantisch blij mee. Dat is zo. Vandaag is er trouwens een zeer groot feest in Brugge. Daar kan zowat iedereen ter lande naartoe gaan. En dat is dan optie 3. Wat daar allemaal te beleven valt en hoe je er geraakt, hoor je zo meteen na Daniel Bovie. Eerst Reggie en Lara Tissot.

0: als je vandaag naar Brugge moet.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, dan moet je je echt schrap zetten voor teen en tander. Want daar, jong, ik denk dat het middelpunt van het land is, is deze namiddag en avond Brugge. Want vanaf 4 uur wordt heel de buurt rond het Randbeidelstadion eigenlijk één grote feestzone. De Gisselse Steenweg wordt afgesloten. Het is echt verschrikkelijk. Vanaf 5:30 is er trouwens echt een heel groot feest op de Grote Markt van Brugge. Daar staat een groot podium. Daar gaat DJ Licious een set draaien. En dat is toch wel de moeite. Ik ben zelfs een beetje aan het overwegen om zelf naar daar te trekken. Ik denk dat dat een groot feest bent. Desondanks het feit dat ik eigenlijk geen Brugge supporter ben. Maar goed, that aside. Tot 1 uur is het feest daar durende. Trouwens, Robin Keijaert, Rick Verheijen. Ja, het is één grote boel. En s'avonds rond 7 uur gaat de spelersbus het plein oprijden. Die Grote Markt. En dan worden de spelers en de staf gevierd met officiële medailles en alles erop en eraan. Dus mocht je nog geen plannen hebben, dan weet je wat je kan doen. Al heb ik ook nog wel iets.

0: Ik vind dat in deze feestdag nog wat weinig feest zit. Gaan we wat aan doen? Na de top headlines krijg je van Vrouwtje.
1: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert daarom een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Dat is een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen, omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Mogelijk wordt er vandaag nog een vredesdeal gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars zouden nu vooral praten over een staakt-het-vuren van 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Gisteren was president Trump wel nog terughoudend. Hij zei juist dat hij niet overhaast een deal zou sluiten met Iran. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel uitbundig gevierd. Het won op de laatste speeldag ook nog met 5-0 van AA Gent. Voor doelman Simon Mignolet was het een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van de supporters en de spelers vormden ook een erehaag. Vanavond is er de grote titelviering op de markt in Brugge. En ondanks de nederlaag van Gent maakt het wel nog kans op Europees voetbal. Het speelt daarvoor zondag barages tegen Racing Genk. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 31 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
2: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
3: Zeker weten en met groot nieuws.
4: Maar groot alleen,
3: jongen, jawel. Groot nieuws.
4: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
2: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Ryan Loufrimo.
0: Wat zou dat grote nieuws van Jeroen en Koen toch zijn? Ik vraag het mij echt af. Morgen kom je het te weten. Voor nu, de Shapeshifters en Lola's team. We make-

Wat zijn jouw plannen vandaag? Ik vraag het niet omdat ik een bemoeizuchtige moeial ben of zo. Absoluut niet. Ik wil gewoon weten of er nog ruimte is voor een goed idee. Want misschien heb je vandaag nog wel zin in een dagje pretpark. Ah ja, het zou kunnen. Zometeen steek ik een klein beetje meer feest in jouw feestdag. Het zal wel zijn, met Bobbejaan Bobbenee kan je weer een duo-ticket winnen voor Bobbejaanland. Zometeen, na Years End.

0: stagiair Thibaut, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik wil even mijn verontschuldigingen aanbieden. Er is vandaag geen vertrouwenspersoon aanwezig hier op de vloer, want het is de feestdag, weinig volk, we zijn hier onder ons. Maar jij bent wel net de afgelopen 3 minuten getuige geweest van verschrikkelijke zangkunsten.
1: Ja.
0: Door mij, sorry.
1: Ja.
0: Ja, die Years and Years, dat is een van mijn favoriete nummers, dus dat is, ja.
1: Nee, maar het is oké.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Bobbe ja, Bobbe nee.
0: Gelukkig maar. Door met de show. Nou, is dat even afgehandeld. Je kan zo meteen weer een duo-ticket winnen voor Bobbe Ja-land. Dat doe ik om een klein beetje meer feest in jouw feestdag te sleuren. En dat doe ik dus met een duo-ticket voor Bobbe Ja-land. Het enige wat jij moet doen is een stelling bevestigen of ontkennen. Als je denkt dat de stelling klopt, dan zeg je Bobbe Ja. Denk je dat de stelling niet klopt, dan zeg je Bobbe nee. Ja, je merkt, er is fameus over nagedacht. Dat is zeker. Met als stelling vandaag: Bobbe Ja-land ligt in de Kempen. What's it gonna be? Bobbe ja of Bobbe nee? Als je het juist hebt en je bent de 7e, dan win je een duo-ticket.
2: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, schat.
7: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
11: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
12: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
11: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
12: En klanten altijd tevreden.
11: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: ochtend van Top. Met Wake Me Up. Het zal wel zijn.
1: Bobbe ja, Bobbe nee.
0: Het is een feestdag vandaag, Pinkstermaandag. Al vind ik dat het wel wat extra feest kan gebruiken deze feestdag. Ik steek dus wat meer feest in jouw feestdag. Als jij de stelling in Bobbe ja, Bobbe nee kunt ontkrachten of kunt bevestigen, afhankelijk van wat het zou moeten zijn, win jij een duoticket voor Bobbe Jaanland. Heel wat mensen hebben dat ook geprobeerd in de Top Radio BR. Heel wat goede antwoorden, heel wat foute antwoorden. Sam uit Tongeren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Ja, dan ben ik zeer benieuwd of jouw antwoord goed is. Wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Ik ben een tweedehands werktuig aan het ophalen in Nederland, in Eindhoven.
0: In Eindhoven? Leuk. Ik hoop dat je dan toch net wat meer gaat doen dan enkel dat werktuig ophalen. Je gaat er dan toch nog een terrasje doen, hoop ik.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Hè. Ja, voilà. Het is daar ook goed weer, hè. Eindhoven, dat is niet zo ver natuurlijk. Super. Heb je zin in een extra dagje Bobbe Jaanland?
2: Altijd.
0: Altijd, dat dacht ik. Ben je al geweest?
2: Eén keertje.
0: Eén keer, dan zou je in principe moeten weten waar het ligt, toch?
2: Ja.
0: Kijk, ik ben benieuwd. Sam, jij mag antwoorden. Bobbe ja, Bobbe nee. Ligt Bobbe Jaanland in de kerk?

0: weer iets gezegd. Ah, sorry, Sam. Sam uit Tongeren, daarnet in de show, won een duo-ticket voor Bobby Aland. In Bobby Ja, Bobby Nee, een spelletje dat we spelen.
1: Bobby Ja, Bobby Nee.
0: Omdat er in mei wel wat feestdagen geweest zijn, met vandaag de laatste natuurlijk, Pinkstermaandag. En om wat meer feest in die feestdag te steken, gaven we elke feest- en brugdag een duo-ticket voor Bobby Aland weg, als je de stelling goed kon benadrukken. Sam kon dat uit Tongeren, maar het grappige is, die man is onderweg richting Eindhoven met zijn vriendin en ik liet zo even vallen langs mijn neusweg. Ah, dan kan het misschien wel zijn dat je nog gaat shoppen voor je vriendin. Ik hoop dat je je visa mee hebt. Ik had de indruk dat hij dat wat moeilijk vond of zo met zijn vriendin naast hem. Sam, als je nog aan het luisteren bent, mijn excuses. Om het goed te maken, zometeen. Deze Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is onze top tune of the week, dus je hoort hem extra vaak. En zometeen dus al een keer. Repeat It is onderweg. Altijd goed. Toch, dit is de ochtend van Top. Goedemorgen.
1: Dit is Top. We make
2: a move. Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Yeah. Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Meer dan 10 jaar hebben ze eraan gewerkt. En dat hoor je, repeat, het hoorde je bij Top. Gisteren heb ik een hele namiddag op een terrasje gezeten. In de vlakke zon, met een roséwijntje. Bijvoorbeeld met een iced tea. Ik heb echt heel goed afgewisseld. Maar, dat is waarom dat ik je het eigenlijk vertel. Ik ben tot een ontdekking gekomen op dat terras. Ja, ik heb blijkbaar een nieuwe trend gemist. Een trend waarvan het gezelschap zeker was dat deze zomer zou opduiken in zomerbars en weet ik veel wat allemaal. En ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenover staat. Dus zometeen stel ik jou even die trend voor. Mag jij mij laten weten of je die trend volgt of niet? Wat denk je? Doe we zometeen na Gabri Ponte. I don't need your words. If you want

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Modu van.
4: Een liquidator wint, wie er mooie kabinet de zak slimmer.
5: De beste dance ooit gemaakt.

0: Sue. Ooh, van Shakira op deze maandagochtend. Ah, goed hè. And we're turning the floor into a zoo. Ik zou zelfs bijna mijn zonnebril gaan opzetten. Echt waar, ja.
1: De ochtend van Top.
0: Vandaag weer lokaal kans tot 30 graden. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik hoop dat je vandaag ook weer ergens op een terras kunt gaan vertoeven. Vergeet je vooral niet in te smeren. Dat is een hele belangrijke. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Gisteren namiddag, een hele namiddag op het terras. In de vlakke zon. En ik denk dat ik mij om het anderhalf uur of zo met factor 50 heb ingesmeerd. Dus ik ben niet verbrand, denk ik. Wel een kleurke, daar ben ik blij mee. Goed, even over die namiddag. Mijn gezelschap zei dat er een nieuwe zomertrend aankomt. En ik moet zeggen, ik had die trend niet meteen zien komen. En ik ben oprecht benieuwd.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, de trend luidt als volgt. Blijkbaar zijn er alcoholvrije spritzcocktails. Zoals een Aperol Spritz bijvoorbeeld, maar dan alcoholvrij. Dat is blijkbaar een nieuw ding deze zomer. Dat komt er keihard aan. En ik vroeg mij af, hoe zit dat bij jou? Als jij straks nog op een terras springt bijvoorbeeld, kies je dan voor iets alcoholisch? Of kies je toch voor iets non-alcoholisch? Allee, even het feit dat je moet rijden en zo, aside. Hè? Dus stel, je bent Bob en zo, dat oké, dat je dan iets non-alcoholisch kiest. Een colaatje of zo, een cola zero, dat snap ik. Maar stel, je moet niet rijden, hè? Wat doe je dan? Wat is jouw to-go? Kies je dan toch voor alcoholisch of toch voor niet-alcoholisch? Ik ben oprecht benieuwd. Kom maar door. Ik twijfel. Ik denk dat ik altijd ga beginnen met iets

0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een goede vraag, hè. Waar ben je al? Zit je al op een terras? Ik hoop van niet, want zo vlak voor 9 uur al op een terras zitten, dan heb je mogelijk misschien wel een probleem. Maar goed,
2: De ochtend van Top.
1: Tenzij het je eigen terras is natuurlijk, hè. Gewoon thuis, kan allemaal. Je hoorde Henri PFR en Rafaela Until The End. Gisteren zat ik op een terras met een aantal vrienden, een hele namiddag in de vlakke zon gezeten. En ja, daar zijn wel een aantal alcoholische drankjes gevloeid. En toen kwam ineens naar boven dat er blijkbaar een nieuwe trend aankomt deze zomer. En dat is de trend van de niet-alcoholische sprit. Cocktails. Dat is een nog duurder woord dan mocktails. En ik vroeg mij af, hoe zit dat bij jou?
2: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
1: Ja, als jij zo op een terras zit, wat doe jij dan? Leander uit Oostende, die vindt een heerlijke Virgin Mojito altijd wel lekker. Hein uit Koekelaren gaat wel voor alcohol. 2 duveltjes en de man is content. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Benny uit Halen houdt het veilig met non-alcoholische dranken tot hij thuis is, want daar durft hij wel eens iets alcoholisch te nuttigen. En Tristan uit de Haan die zit bij de vrijwillige brandweer, dus houdt hij het gewoon altijd veilig. Want hij moet gewoon ten allen tijde paraat staan. Dat is een werkelijke held. Tristan, dankjewel voor je bericht. En dan is er ook nog Jochem uit Gent. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij weert al een tijdje alcohol uit je leven. Vertel, waarom?
3: Weren is een groot woord. Ik drink het gewoon niet meer. Ik denk dat het een beetje een fase was in mijn leven die ik afgerond had. Dat ik het zo'n beetje allemaal wel gezien en geproefd en gedronken had. En ik ben gewoon overgeschakeld op alcoholvrije bieren nu.
1: Oké, mag ik vragen, hoe oud ben jij op dit moment, Jochem?
3: 43, maar mentaal 17.
1: Prachtig, dan vraag ik mij af, heb je ooit verhalen meegemaakt waarmee dat je met je fiets in een gracht bent beland ofzo? Of wat is er dan gebeurd waarom je die klik gemaakt hebt?
3: Meermaals, maar het is denk ik ook gewoon de klik met het ouder te worden, met het beseffen van, heb je dat nu eigenlijk nog wel nodig om met uw velo in de gracht te sukkelen als je een paar pinten te veel gedronken hebt? En dan is het antwoord nee.
1: Ik vind het mooi. Ja, ik vind het heel mooi dat je zo heel kort meermaals zegt en dan over iets anders. Ik vind het fantastisch. Jochem, leuk. Wat drink je dan nu vooral op een terras? Waar kies je dan voor?
3: Ik kijk meestal op het terras welke alternatieve alcoholvrije bieren er op de kaart staan. Dat aanbod is ondertussen gigantisch groot, dus ik vind daar meestal wel mijn gading tussen. En als ze niks hebben, ja, dan wordt het een iced tea of een tonic of een bruiswater of iets dergelijks.
1: Voilà, en zijn die alcoholvrije cocktails en die spritzcocktails zonder alcohol en zo, is dat iets voor jou of hoe moet ik dat zien?
3: Wel, ik vind dat fantastisch lekker, maar als ik die dingen zie staan op een kaart, dan zie ik daar gewoon heel slimme marketing. Daar vragen ze dan 14 euro voor, omdat ze een cocktail hebben gemaakt waar ze de alcohol hebben weggelaten en eigenlijk is dat gewoon overpriced limonade.
1: Dat is zo. Ik was van het weekend, dat is eigenlijk grappig dat je dat zegt, Jochem. Ik was van het weekend in een zomerbar in het Gentse en ik was ook met iemand daar en die man die dronk homemade limonade. En ik dacht, ah, lekker, ik heb de kaart gecheckt en dat alleen al kostte 6,50 euro, Jochem.
3: Ja, kijk, uiteindelijk is dat ook maar gewoon water met een beetje suiker, met een beetje fruitsap bij. Maar je mocht dat niet te luid opzeggen, nee, want dat is met heel veel liefde gemaakt. Toewijding en we gunnen het de horeca absoluut, maar...
1: Voilà, dat is zo. Jochem, we gaan samen eens een waterje drinken, dat zeg ik. Is het goed?
3: Absoluut.
1: Jochem, fijne dag, salutjes.
3: Ciao.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Dit is Top.
4: Het is ruim 9 uur, dit zijn de top headlines. Frankie Caljon, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis of uit jeugdinstellingen. Child Focus slaat alarm en lanceert een nieuwe campagne. Vorig jaar ontving het meer dan 2000 meldingen over weggelopen minderjarigen. Een stijging van bijna 20% tegenover 2024. Volgens Child Focus zijn het ook vaak dezelfde kwetsbare jongeren die meermaals weglopen omdat de problemen niet worden opgelost. De organisatie wil ouders, leerkrachten en hulpverleners oproepen om sneller signalen van kwetsbare jongeren op te pikken. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het zorgpersoneel evacueerde de patiënten. Het is niet duidelijk of iemand gewond raakte. Het is al het derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook al een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. En zorgen om de Argentijnse voetballer Lionel Messi. Hij stapte gisteravond geblesseerd van het veld tijdens de wedstrijd van Inter Miami tegen Philadelphia Union. Bij het nemen van een vrij schop schoot er wellicht iets in zijn hamstring. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de mogelijke blessure is, maar de timing is wel zeer slecht voor Messi, net voor zijn mogelijk laatste WK-voetbal deze zomer. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot zelfs 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
3: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
6: Maar groot, allee jong.
3: Maar jawel. Groot nieuws.
6: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
3: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Brian Loufrimo.
4: En de nummer 1 uit de top hit 40 hoor je zo meteen naar Ready Mental en Ella Air. Waiting All Night komt jouw richting uit.

De bouw staan nog voor minstens 5 dagen de nummer 1 in de top hit 40. Want vrijdag om 1 uur krijg je natuurlijk weer een nieuwe lijst van Bart-Jan. Benieuwd of die daar zal blijven staan? Al gok ik persoonlijk van wel. Voor nu Medusa.

0: Ja, best grappig eigenlijk. Het is vandaag Wereldvoetbaldag.
1: Madonna.
0: En net op die dag...
1: I got something I want to talk about.
0: ...worden de spelers van Club Brugge gehuldigd op de markt van de stad. Enfin, of dat nu toevallig is of niet, dat laat ik nog een beetje in het midden.
2: De ochtend van Top.
0: Wat ik wel zeker weet, is dat DJ-licious daar om half zes, gaat beginnen aan een heerlijk feest. Draai daar een DJ-set op de markt van Brugge. En ik ben eigenlijk benieuwd, ga je er naartoe? Laat het even weten via de Topradio BE-app. Dan zien we elkaar misschien wel daar, want ik ben het aan het overwegen. Al moet je niet wachten tot half zes om die man te horen. Je hoort hem nu al met zijn voices.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
5: Relax.
4: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Relax.
6: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend.
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: en hitmachine David Guetta, Save Me Tonight.
1: De ochtend van...
0: En zeer goedemorgen, het is 9:55 op deze maandagochtend, Pinkstermaandag. En zometeen een opvallend verhaal uit Montenegro. Dat is misschien wel een land waar je deze zomer nog naartoe trekt, op vakantie of zo. En daar is iets speciaals gebeurd. Iets met een optreden. Normaal gezien krijg je tranen in de ogen tijdens een optreden, omdat je iets zodanig mooi vindt. Wel, in Montenegro zit dat net een klein beetje anders. Ik leg het je zo meteen uit. Eerst ga ik trakteren. Dus kom maar gerust een beetje dichter. Ja, ik trakteer op Bellini.
2: Samba.
0: Enfin, ongeveer dan. Van Samba de Janeiro, daar heb je nooit genoeg van, toch? Ik dacht het, ja.
2: Ai,

0: Weet je nog, de zomer van 2013? Ah, ik was toen 13 jaar, had waarschijnlijk een Nintendo DS in mijn handen en dit stond op de radio. Daft Punk en Get Lucky hoorde je in de ochtend van Top.
1: Dit is Top.
0: Een heel erg goeiemorgen. Ik had het daarnet over het feit dat je normaal gezien wel eens tranen in de ogen kunt krijgen van een optreden. Zoals ik bijvoorbeeld vrijdag nog naar de Originals, de K3-reunie, zeg maar, in het Sportpaleis. En ja, ook ik heb wel een klein traantje weggepinkt op het einde van de show. Omdat ik dat zo'n mooi moment vond. Heel die zaal ging los op Heya Mama en het overviel mij een beetje. Ik ben uiteindelijk ook maar een emotionele vod natuurlijk. Maar in Montenegro zit dat toch net een klein beetje anders tijdens het optreden van Ricky Martin. Ik hoor je denken wie? Ah, wel, Ricky Martin. Ja, die ken je wel, denk ik, van deze. En als je van deze niet kent, dan misschien wel van deze. Er zijn bijna geen iconischere summer songs dan die van Ricky Martin. En die man heeft dus wel het een en ander voor gehad, ja.
1: De ochtend van Top.
0: De man is begonnen aan zijn Europese tournee en midden in de show besloot er iemand uit het publiek traangas in het rond te spuiten. Ja, dat gas dat raakte tot bij Ricky Martin zelf, waardoor hij even van het podium moest lopen, maar raakte evengoed delen van het publiek. Zij konden natuurlijk wel gerecht bij de hulpdiensten en zo, maar wie die traangas gespoten heeft, is nog allemaal niet bekend. Gelukkig was alles daarna wel gewoon living la vida loca en kon hij lekker door met de show. Ja, kijk, zo zie je maar, tranen in de ogen krijgen van een concert heeft al eens een dubbele betekenis natuurlijk. Dus, de arme man. It is Lost Frequencies.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Ik kwam online al een tof persbericht tegen van Westtour. Dat is zo de overkoepelende organisatie voor bijna alle kustgemeenten en zo. En ze zeggen dat het afgelopen weekend, of dat dit weekend, zeer succesvol was. Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen met dat goede weer. Ze hebben daar 450.000 dagtoeristen verwelkomd en 525.000 overnachtingen. Dan vraag ik mij af wat dat gaat geven met die vandaag erbij. Dus met die extra lange dag in dat verlengde weekend. En ik vraag mij ook af hoe dat ze die mannen geteld hebben. Ah ja, 450.000 man, dat is toch... Allee, dat is een groot bedrag. Dat kun je niet toch gewoon natte vingerwerk mee doen. Dan moet er toch iemand die mannen zo echt... 1, 2, 3... Ik denk zelf dat ze een beetje hulp gekregen hebben van Bruno Mars. 1, 2, 3, 4. Kijk, dat zijn dan 450.000 en 4 man. Een hele goede morgen, dit is 10:15 met Bruno Mars en I Just Might in de ochtend van Top.

0: PM. Ja, dat duurt nog even.
1: De ochtend van Top.
0: Zometeen is het wel 10 AM en dan krijg je de enige echte Christophe Ap. Christophe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hallo, vind je dat niet erg zo werken op een zonnige feestdag als vandaag?
2: Nee, absoluut, met plezier.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, je doet dat graag of je doet dat niet graag in radio. Dat is, weet dat ook, hè?
0: Dat klopt, absoluut. Ga je straks nog op een terrasje zitten?
2: Hoogstwaarschijnlijk wel, want ik heb een dochter, dus we gaan er nog iets van maken vanmiddag.
0: Voilà, kijk, met wat start je zometeen? Ik zag hier fantastische platen staan. Bob St. Clair, nonderdomme.
2: Ja?
0: Dat is leuk, dat is leuk. Kijk, zometeen Christophe Apps. Ik heb ook nog wel een tof plaatje.
3: Bang bang.
0: Ja, deze Christophe Apps. Nee, Shangapol. Ja.

0: is stop.
1: Geen dat is vandaag. De coolbox staat klaar en de zonnecrème is gesmeerd. Vergeet de radio niet. Stop de headlines van 10 met Fraukje.
2: Goedemorgen. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok ze in, omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met het drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden. Hij kan ook nooit nog een nieuwe erkenning aanvragen. De olie- en gasprijzen zijn weer fors gedaald door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zei gisteren dat er mogelijk vandaag nog een deal komt tussen de VS en Iran. En die zou gaan over een staakt het vuren van 60 dagen en de heropening van de straat van Hormuz. Amerikaanse olie werd daardoor tot bijna 6% goedkoper. En ook de Europese gasprijs zakte rond de 6%. Het is onrustig in Congo. Daar heeft een boze groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Ze gebruikten wapens en eisten dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen worden. Maar dat mag niet, omdat de lichamen nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al de derde geweldincident in enkele dagen tijd. Eerder werd ook een opvangcentrum bestormd en een tent van Artsen zonder Grenzen in brand gestoken. In Congo zijn intussen al meer dan 200 doden gevallen en er zouden ook zo'n 900 vermoedelijke besmettingen zijn. Ook vandaag nog heel warm en volop zon met maxima tussen zo'n 22 graden aan zee en tot 30 graden elders. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en zelfs 32 graden. Woensdag iets meer bewolking, maar wel nog altijd zomerse maxima tot 29 graden.
3: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
4: Zeker weten en met groot nieuws.
5: Maar groot, allee jong.
4: Maar jawel. Groot nieuws.
5: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
4: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Christophe Abs.
1: Zon op je gezicht, 30 graden op de teller en een baslijn die je direct mee naar het strand zuigt. Bob Seglar, die lost het op. Someone Who Needs Me. Goedemorgen.

Maar nee, hoor je het. Zo klinkt een office block op een dag dat er eigenlijk helemaal niets gewerkt wordt. Thomas Gray en Rumours en Bob Sinclair, die zat er nog net voor met Someone Who Needs Me. Mogen wij van Top officieel de soundtrack van jouw terras of tuin zo even claimen? Mag dat? Ah, wel, dankjewel. Je gaat het jezelf niet beklagen. Dit is Damski nu. Seal en Killa.

Red Bull en Christina Aguilera, Feel This Moment. Die eerste heeft zojuist zijn gigantische I'm Back World Tour afgetrapt en brengt hitte deze zomer naar de mainstage voor Werchter Boutique op zaterdag 27 juni. Misschien heb jij wel kaartjes en Christina Aguilera, die liet onlangs in een interview weten dat ze achter de schermen volop aan nieuwe muziek werkt. Het is nog even geheim, maar de vibe is volgens haar legendarisch. Even met Caitlin nu, dit is Run.

0: Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
7: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Topic Fireboy en Body. Ja, het is Pinkstermaandag, 30 graden en dat betekent dat heel Vlaanderen massaal de barbecue aansteekt. Ik zou kunnen zeggen, ik ben nu al ontzettend benieuwd wat er bij jou op de grill ligt vandaag. Of je al vroeg bent begonnen met voorbereidingen en zo van die dingen. Of zelfs dat de coolbox al op het strand staat met een fotootje of een voiceberichtje daarbij via de app van Top. Maar nee, ik ben eigenlijk op zoek naar de allergrootste luierik van de voormiddag vandaag. Dus lig jij nog in je pyjama? Weiger je nu al op te staan uit die hangmat? Of word je momenteel op je wenken bediend door je partner? Stuur eens even jouw ultieme luierstatus en overtuig mij en de rest van Vlaanderen waarom jij deze vrije dag het beste aanpakt als luierik. Dat is toch eens een leuke, hè? Ja? Ondertussen Sia en Afrojack, Awake Tonight. En fijn dat je top luistert.

0: Medusa, check, David Guetta en Rihanna. Iedereen wil vandaag naar het strand of pretpark. En dat zorgt er vast voor één rode lijn op de GPS. Waar sta je stil? Dat is op B40 in Brugge. Er staat een defect voertuig tussen Sint-Denijs-Westrum en Nevelen. Je bent daar een 25-tal minuutjes kwijt.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: schat,
2: niet.
4: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
2: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
2: Oh.
6: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Dit weekend is het late night shopping.

0: avonds. En met extra korting. Let's go! Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late Night Shopping. 29 tot 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: dat best toch wel gevaarlijk zijn. Hè? The Black Eyed Peas, let's get it started.
1: Hit of shit.
0: Het moment waarop we een nieuwe track maken of kraken deze week op de pijnbank is dat de Britse DJ Clooney. Hij nam een dikke R&B-klassieker uit 95 van Groove Theory en goot er een dikke rollende tech house bassline onder. De track heet One Question, maar de echte vraag is natuurlijk, gaan we hierop los radiogewijs of spoelen we mij direct door het toilet? Ik zou zeggen, luister eens even mee en stuur je mening door via de Topradio BE-app. Dankjewel. Dit is Clooney.

0: International.
1: Ja.
2: 29 mei, opendeurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Desire, Calvin Harris en Sam Smith.
1: Hit of shit.
0: Jullie zijn helemaal losgegaan op hit of shit, moet ik zeggen. Vandaag op Pinkstermaandag legden we One Question van Clooney en Groove Theory onder de loep. En de uitslag tot nu toe is eigenlijk wel glashelder. Jullie stemden massaal op hit. Berichtjes zoals ruiten open en volume op maximaal. Die lopen gewoon binnen. Dus die heerlijke 90s vibe met die dikke tech house baslijn is bij jullie dus overduidelijk een schot in de roos. Als ik dat zo even bekijk hier via de Top Radio BE-app. Ook komende week krijg je hem nog enkele malen te horen tijdens Hit of Shit. En dan hoor je op vrijdag in de Top Hit 40 met Bart-Jan of hij het heeft gehaald. Die track van Clooney en Groove Theory. Zij stellen One Question, maar jij geeft het definitieve antwoord. Dus

Destiny, Alesso en Sasha, met zo'n fantastisch weer buiten en een extra dag weekend, zocht ik daar straks de grootste luierik van deze Pinkstermaandag. De concurrentie is bikkelhard via de topradio.be-app. Sofie uit Hasselt stuurde mijn robotmaaier, die is net vastgelopen op een hondenspeeltje in het gazon. En ik kijk nu al 2 uur vanuit mijn lounge-set naar dat ding en ik ga echt niet opstaan om dat te bevrijden. Dus ga ik maar van een onafgewerkt gazon. Sofie, jij bent bij deze officieel onze luierkoningin. Blijf gewoon lekker liggen. Ik heb voor jou Robert Miles. Dit is Children bij Top.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
3: Dit is Top!
4: Schoenen uit met de voetjes in het gras. Geniet van deze topnamiddag met Robin Schulz zometeen. Amber naar Top Headlines met Fraukje.
5: Goedemorgen. Het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Het gebeurde afgelopen nacht aan het station. Het slachtoffer werd in zijn buik geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 6 verdachten opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Een hondenkweker uit Dessel in Antwerpse Kempen verliest definitief zijn erkenning. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz trok ze in omdat er sprake is van meerdere ernstige inbreuken op het dierenwelzijn. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, waren er problemen met hun drinkwater en was er onvoldoende ventilatie. De uitbater moet binnen de maand een nieuwe thuis voor de dieren vinden en hij kan nooit meer een nieuwe erkenning aanvragen. Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag dan wat meer wolken en ook iets frisser. Met maxima tussen 23 en 27 graden.
6: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
7: Zeker weten en met groot nieuws.
8: Maar groot, allee,
7: maar jawel. Groot nieuws.
8: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
6: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Christophe Abs.
4: Nieuws is geweest, het verkeer rolt door. Zet die telefoon op niet storen en ga gewoon buiten je ding doen. Jij luistert op met nu Robin Schulz en Amber.

Ja, dit is puur jeugdsentiment, hè. Alsof je ineens weer op een veel te warm strandfeest staat. Don Amar was dat met Danza Kuduro bij het top. Zeg, op 12 juni brengt Bebe Rexha haar gloednieuwe vierde album uit, getiteld Dirty Blonde. Het wordt een volledig visueel album. Alle 13 tracks krijgen een eigen videoclip. Fun fact is dat ze die 13 videoclips in een bizar tempo van slechts 3 dagen heeft opgenomen.

Martin Garrix. En op 14 mei vierde hij zijn 30ste verjaardag. Hij gaf zijn fans het ultieme verjaardagscadeau door exact om middernacht de single Repeated uit te brengen. Het is een collab met niemand minder dan Ed Sheeran. Nu, het bizarre is dat die twee die track al meer dan 10 jaar geleden samenschreven. Er moest diep in stoffige laptops gegraven worden om de originele sounds en demos terug te vinden om dat nummer in een modern 26 jasje te stoppen. Het is trouwens onze Top Tune of the Week deze week. Je krijgt hem dus heel frequent te horen hier bij Top. Dit is Karol G.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend?
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Solo Clean Bandit en Demi Lovato. En die twee zitten momenteel absoluut niet stil, terwijl Demi Lovato op dit moment volle arena's plat speelt tijdens haar grote Amerikaanse comeback tour, heeft Clean Bandit laten weten dat ze op een gigantische stapel nieuwe muziek zitten, inclusief onuitgebrachte tracks met de enige maar echte Elton John. Nu al curieus naar die nieuwe muziek. Zeg, soms is een baslijn en een ijzersterke stem alles wat je nodig hebt op een goed nummer. En dit is er zo eentje. Handen in de lucht. Dit voelt zo goed. Sonique.

0: Nieuwe WK-hit Die Die van Shakira en Burna Boy. 16 jaar na Waka Waka vliegt het gewoon weer met een anthem waarin ze werkelijk alle voetballegendes van Messi tot Maradona laat voorbij rappen. En die verzamelt momenteel miljoenen in voor onderwijs aan kinderen wereldwijd. Die is dus goed voor je karma als je het op de radio hoort, deze nieuwe van Shakira. Zeg, ligt het asfalt er net zo zonnig als jij erbij? We gaan er eens even door. Twee problemen te melden waar je meer dan een twintigtal minuten verliest. Dat is op de ring van Antwerpen richting Gent. Staat een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot ook nog op de E40 Gent-Brugge. Daar is ook een ongeval gebeurd tussen Drongen en Aalter. Een twintigtal minuten dus.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs.
11: Samen er iets moois van bakken? Dat is
12: wow.
11: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
13: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
11: Dat is toch echt wel...
12: Wow.
11: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
13: Wauw!
11: Van Bibra.

0: laatste week precies trekte voor deze track de Britse singer-songwriter Nathan Nicholson, die vorig jaar nog genomineerd werd voor een Grammy. Een track die volgens Felix speciaal is gemaakt om je even te laten ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. En dat is dus uitstekend gelukt op deze vrijdagnamiddag, denk ik dan. Verstand op nul. Zonnebril op je neus met ons Daily Dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Ja, ons Daily Dilemma voor vandaag dat is: je gaat de hele middag buiten in de brandende zon doorbrengen. En wat kies je dan eigenlijk? Ik heb twee opties voor jou. Optie A, je laat je insmeren met een zonnebrandcrème die zo bizar dik en plakkerig is dat de rest van je dag constant vliegen bijvoorbeeld of pluisjes en zand aan je armen blijft kleven. Of ik heb optie B, je weigert je in te smeren. Gewoon weigeren, met als garantie dat je vanavond zo rood bent als een kreeft en de komende drie nachten dus alleen nog maar stokstijf op je rug kunt slapen. Voor welke optie ga jij? Optie A of B? Laat het even weten via de Topradio BE-app.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja. Ik.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
1: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, ik kom je net de zak slimmer.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
8: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de dance...

Dance Mafia, Wait So Long. Daily Dilemma, twee keuzes had ik voor jou. Ga je voor smeren, voluit smeren totdat het plakt? Of ga je voor gewoon de rode huid? Toch enkele reacties binnengekomen van Kian bijvoorbeeld. Sowieso optie A. Liever even wat plakken dan twee dagen pijn. En Els die stuurt ook nog A. En als C, koop een goede zonnecrème als die niet plakt. Of je kan natuurlijk ook gewoon je t-shirt aanhouden bijvoorbeeld, hè.

Daniel Benningfield, het is het broertje van Natasha Benningfield. En ik zei het gisteren ook al in de Dance Top 1000 Shuffle dat die twee weer volop aan het toeren zijn. En dat ze ook wel nieuwe muziek aan het maken zijn. Dus misschien zou er wel eens een collab kunnen inzitten tussen die twee. Dat zou nog wel eens leuk zijn. Zometeen is er niet zwanzen, niet dansen. Bart-Jan die komt ook nog voorbij. En straks is er dan ook nog vanmiddag Jens. Nog een fijne middag.

0: Dit is Top.
1: En ook vanmiddag wordt er niet gezwanst, maar gedanst met enige smeerde beentjes, weliswaar. Vrouwtje plakt er nog een beetje van. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het zalige weer zorgt voor topcijfers aan onze kust. Het is zelfs het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. Ruim 450.000 dagjes toeristen trokken de afgelopen dagen naar zee. En de hotelsector had ook nog eens meer dan 500.000 overnachtingen. Westtour spreekt van een heel succesvol Pinksterweekend. De cijfers zijn zelfs verdubbeld tegenover vorig jaar. In de Franse stad Rennes is een jongen van 12 dood aangetroffen. Zijn lichaam werd gevonden langs de oevers van de rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser belde de politie toen hij geschreeuw hoorde. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed aan een hartstilstand. Wellicht als gevolg van wurging. De politie opende een moordonderzoek. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de Verenigde Staten. Daar mogen atleten doping gebruiken om zoveel mogelijk records te verbreken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Enhanced Games krijgen bakken kritiek. Internationale sportbonden vinden het zelfs gevaarlijk. Veel zon en zomers warm tot 30 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot lokaal 33 graden. Woensdag en donderdag wat meer wolken en ook iets minder warm. Met maxima tussen 23 en 27 graden.
0: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
3: Zeker weten en met groot nieuws.
4: Maar groot alleen, jongen,
3: jawel. Groot nieuws.
4: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that up.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
5: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
5: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
5: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoskoop!
1: Nee, immoskoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immoskoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op immoskoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: immoskoop, man!
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
8: relax.
7: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Relax.
7: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht hè.
11: Rustig, schat.
10: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment.
4: Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Muziek en magie.
9: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
10: Ik raag dan niet om u, hè.
11: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
10: Goosses, mijn geen op nee.
11: Het moet weer al juist te zien, hè.
10: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
11: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
10: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
12: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
13: Top Techno.
14: Dat is Techno and More.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Dit is Stop!
6: Het is 1 uur en Simon van Elslander zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Simon, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de Franse stad Rennes is een 12-jarige jongen dood aangetroffen. Het lichaam werd gevonden aan de oevers van een rivier met een natte badhanddoek rond zijn nek gebonden. Een visser had gisteren namiddag geschreeuw gehoord en de politie verwittigd. Ze probeerden de jongen nog te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. Er is ondertussen een 16-jarige verdachte aangehouden. Maar het moordonderzoek blijft nog doorgaan. Op een kustram in De Haan zijn gisteren een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Toen de controleurs overgingen tot een staande houding, ontstond er tumult en fysieke agressie. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. China heeft 3 astronauten naar zijn ruimtestation Tiangong gelanceerd. 1 van de bemanningsleden zal een volledig jaar in de ruimte verblijven. En dat is een primeur voor de Chinese ruimtevaart. Wie van de 3 die langdurige taak krijgt, wordt beslist op basis van deze missie. Het doel is om te onderzoeken hoe het menselijk lichaam reageert op langdurige gewichteloosheid. De data die wordt verzameld zijn van cruciaal belang voor de Chinese plannen om tegen 2030 een bemande landing op de maan uit te voeren. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zon. Al kan het af en toe bewolkt zijn en iets minder warm met maxima tussen de 19 en 27 graden.
6: Er is een ongeval gebeurd op de E403 richting Brugge. Tussen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Izegem verlies je op dit moment een kwartier.
8: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
9: Maar groot alleen, jongen.
8: Maar jawel. Groot nieuws.
9: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
8: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Bart-Jan de Prater.
6: De eerste die klaagt dat het te warm is vandaag, trakteer ik niet. We gaan al fluitend door de maandag. Welkom en geniet ervan.

0: Het is op zijn minst gezegd een atypische week. Vandaag feestdag, iedereen kan genieten, of toch bijna iedereen, van dat mooie weer en temperaturen de hele week van rond de 30 graden. Het is genieten, want voor je het weet is dat weer voorbij in ons land, dat weet je. Zometeen in de Spinback keren wij terug naar de vierde week van mei 1998. Jij mag kiezen uit twee hits die toen heel hoog in de hitlijsten stonden.
1: Top

0: Young. Een van de nieuwe hits bij Top DJ-licious en Milo samen met deze Forever Young. Spinback. Vandaag keren wij terug naar de vierde week van mei 1998. De Monica Lewinsky-affaire die ontplofte in Amerika. Het was president Bill Clinton die een affaire had met een stagiaire. Ze heette Monica Lewinsky. En er waren behoorlijk wat details uitgelekt over waar er seks was met elkaar en hoe en dat soort zaken. En in die week, in die vierde week van mei 1998, probeerde een rechter ook de Secret Service te ondervragen. Secret Service is de geheime dienst van Amerika die eigenlijk de president dag en nacht bewaakt, omdat zij misschien ook wel iets gezien of gevoeld hebben. Ik denk niet dat het ooit zover gekomen is. Bill Clinton zei trouwens ooit deze woorden tijdens een ondervraging.
1: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
0: Dat bleek dus gelogen. Later kwam het allemaal uit en liep hij tegen de lamp. In de hitlijsten stond dit. Beetje gepikt van Madonna, wel grote hit in die vierde week van mei 1998 voor The Temperer en Maya met Feel It. Wil je deze nog eens horen op deze warme maandag? Stuur je A via de Topradio BE-app of kies je voor dit. Astroline met Feel the Fire is B. A voor Temperer en Maya. B voor Astroline met Feel the Fire. Beginnen met de meeste stemmen gaan we binnen dit een goede 10 minuten draaien. Sigala komt er ook al aan. En Disco Lines nog eens met No Broke Boys. Dit is Jamiroquai.

0: vakantiegeld deals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor 199 euro. Alleen bij Mediamarkt.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Torfs!

Wij terug naar de vierde week van mei 1998, met toen in de hitlijsten en heel veel op de radio. The Temper en Maya met Feel It, of Astroline met Feel the Fire, waren twee hits van toen. Die laatste was Belgisch en dat heeft duidelijk de doorslag gegeven. 92% stemde voor die Astroline. Andy zit daartussen, Bob, samen met Wout, Sepp, Bob en Hanne in de auto. Maar ook Davy, Ivan en Pieter, en ik kan nog wel een tijdje doorgaan, die kiezen voor dit.

0: Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Papi wil een paar extra ijsblokjes. Kan iedereen gebruiken, denk ik, op een dag als vandaag. Maar geniet er vooral van. Als je voor vanavond nog geen plannen hebt, dan kan je vanavond naar de huldiging van Club Brugge. Want je weet dat ze kampioen zijn gespeeld op de markt vanavond. Vanaf 5:30 is dat het geval. Met een gigantisch podium dat ik daar gisteren zag staan. Dus ze hebben er echt wel grote plannen met een paar DJ-sets. Lisjes onder andere gaat spelen. En dat wordt een dik feest met een spelersbus die daar dan traditioneel toekomt. En gezongen en bejubeld wordt en dat soort zaken. Het zal er heel druk zijn. Denk ik ook door die warmte. Maar als jij nog op zoek bent naar sfeer voor vanavond, kan ik je dat wel aanraden. Dat gaan ze dan wel goed doen, denk ik, in Brugge. Swedish House Mafia, Save the World, na Lost Frequencies. Where are you now?

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Afgelopen vrijdag in de Top Hit 40 heb ik jou de nieuwe Top Tune of the Week voorgesteld. Een song waar wij hier bij Top Radio ontzettend in geloven. In dit geval heeft het ook te maken met de twee namen, denk ik. Ed Sheeran, die samenwerkt met Martin Garrix. Dan krijg je ook dat gitaartje en die beats van Martin. Repeat it, heet het.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran.

Harry Styles nog altijd in Amsterdam. Af en toe komt hij daar eens buiten. Naar het schijnt gaat hij iets eten, maar dan wel een beetje verdekt, zoals niet de massa aan zijn tafel gaat staan natuurlijk. Trouwens, het podium is nu eindelijk aangepast. De lange catwalks zijn aangepast, zodat iedereen een beter zicht heeft in de Johan Cruijff Arena. Met andere woorden, voor het team van Harry Styles toch een klein applausje, vind ik. Goed dat ze dat gedaan hebben. Als je zoveel betaalt voor een ticket, mag je Harry Styles ook wel zien, vind ik. Dit is LMFAO.

0: Het is 2:00, er woedt een hevige brand in Tubeke. Simon van Elslander, die weet meer.
1: Goedemiddag. In Tubeke, in de provincie Waals-Brabant, is een zware brand ontstaan in een textielfabriek. Het vuur brak rond deze middag uit. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners worden geëvacueerd. De enorme rookpluim is tot kilometers ver in het Pajottenland te zien. Op een kustram in De Haan zijn een tramchauffeur en 4 controleurs gewond geraakt. Het incident vond gisteren plaats tijdens een routinecontrole op vervoersbewijzen. Een groepje van 5 personen bleek niet over een geldig ticket te beschikken. Bij de controle ontstond er tumult en fysieke agressie. Ook 2 politieinspecteurs raakten tijdens de interventie gewond. Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Het parket is op de hoogte en neemt juridische stappen. Ondertussen zit ook al 1 agressor voorlopig in de cel. De dertiger die gisteren bewusteloos uit de zwemvijver werd gehaald van recreatiedomein De Nekker in Mechelen, verkeert nog steeds in kritieke toestand. De man zocht gisteren verkoeling in de vijver van het volledig uitverkochte domein toen het misliep. Redders startten direct met een reanimatie en kregen bijstand van de hulpdiensten. Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag opnieuw zon, maar wel af en toe bewolkt en ook iets minder warm bij 19 tot 27 graden.
2: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
3: Maar groot alleen,
2: maar jawel. Groot nieuws.
3: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
2: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Bart-Jan de Prater.
0: Zwembroek aan en ingevreven met factor 50. Mij kan niks gebeuren. Zonnebril op en...

Ik zag een dikke week geleden de film over het leven van Michael Jackson, wat op zich wel heel goed gedaan is. Ik kijk vooral uit naar het tweede deel. En ik hoorde ook een podcast met een ex-bodyguard van Michael Jackson. Kerel was toen jong, is nu natuurlijk ook iets ouder, iets volwassener. Waarin hij, en dat vond ik het meest opmerkelijke, vertelde dat Michael Jackson eigenlijk volledig verliefd was op Beyoncé op het einde. Hij ging ermee trouwen, dat was zijn idee. Hij wou Beyoncé, kost wat kost. Jay-Z heeft daar een stokje voor gestoken. Maar ik snap het ook wel, wie wil Beyoncé dan weer niet natuurlijk. Bij Rockwell zong Michael Jackson de backing vocals. Dat is dit liedje, maar dan in de Beat Freaks versie.

0: Al 4 weken op 1 in de tophit 40. Dat wil wat zeggen. De Bausa en Magnetic.
1: Raad de plaat.
0: Laten we spelen, doen we ook op deze warme maandag. We spelen voor 2 filmtickets. Als je de koelte wil opzoeken in van deze dagen, is dat bijvoorbeeld wel een oplossing. Kan je naar Kinepolis? Ik heb 2 filmtickets ervoor voor film naar keuze. Moet jij mij wel de titel of artiest geven van een stukje die ik zo meteen laat horen? Dus je krijgt een stukje te horen uit een gigantisch grote danshit. En ik ga heel duidelijk zijn, ik wil eigenlijk niet alleen de zingende artiest, maar eigenlijk ook de volledige artiestennaam. Ja, dus dat gaan we wel afspreken. Spits je oren, kort stukje. Wie is dit? Meer krijg je niet, titel of artiest. En als je kiest voor de artiest, moet het wel helemaal juist zijn natuurlijk. Doorsturen via de Topradio BE-app. De 5e krijgt 2 filmtickets.

0: E-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want E-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time to add up.
0: E-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op e-tradebank.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking. De tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
18: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
17: Wat bedoelde?
18: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
17: Dat zal wel.
18: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
17: Echt? Dus?
18: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: De plaat.
1: Ik laat nog even de opgave horen. Het was een beetje weggefilterd, maar ik heb er weinig moeite aan doen, want het zat eigenlijk gewoon zo in de song deze keer. Ik vroeg jouw titel of artiest en ik ging streng zijn, omdat de algemene uitvoerder niet voldoende was. Ik leg zo meteen uit waarom natuurlijk. Dit was de opgave. En meer kreeg je niet. Heel veel mensen stuurden gewoon Bob Marley door. En dat bedoelde ik dus. Hè. Dat is niet Bob Marley alleen. Gelukkig is er onder andere Chris uit Herdersem. Die weet wel wie er ook meewerkt. Wie was dat, Chris? Vertel eens.
2: Dat was Funkstar Deluxe.
1: Toch wel. Sun is shining. Dat is hem helemaal. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat er natuurlijk een originele versie van dit nummer bestaat waar geen vette beat onder zit, maar wat pure reggae is natuurlijk. En jij bent een beetje Bob Marley fan. Welke van de twee vind je dan de leukste?
2: Oh, ik vind ze alle twee heel leuk. Ik heb een heel brede smaak. Bob Marley was een van mijn eerste muzikale liefdes, maar die vette beats zijn ook zeker welkom.
1: Alright, wat ben je aan het doen op deze warme maandag, Chris?
2: Ik was een luchthaventaxi aan het bestellen. Het is al een beetje in vakantiesfeer.
1: Waar gaan we naartoe?
2: We gaan naar Newfoundland. Iets minder warm dan hier.
1: Ja, dat is een ander type vakantie dan, denk ik, de meeste mensen. Wat trekt jou daar zo in aan?
2: De natuur. Het wordt een beetje wandelen en hopelijk veel wilde dieren zien.
1: Alright. Ik stuur jou twee filmtickets toe. Kan je een film naar keuze kiezen bij Kinepolis en maak er nog een fijne maandag van.
2: Fantastisch.
1: Dag Chris.
2: Dankjewel. Oké, tot later. It's a top selector.

0: jongen, jongen, jongen. Zomerser wordt het niet hoor, het is de nieuwe Henri PFR bij Top Sola heet hij. Als het hele week zo'n weer wordt als vandaag, en dat voorspellen ze toch, dan wil ik dat we die om het uur of zo wat draaien. Zo goed vind ik hem, de nieuwe Henri PFR. Ik heb het zo meteen over Taylor Swift, die met haar lief, en dat is een American football speler, naar het basket is gaan kijken. Daar zijn mij twee dingen heel hard opgevallen. Ik vertel het jou zo meteen. Op de weg voorlopig geen problemen. Met andere woorden, de uittocht is nog niet begonnen, maar houd daar rekening mee. Als jij nog terug naar het binnenland moet vanuit de kust, zou ik toch op tijd vertrekken als je niet in die lange files wil staan.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het is Bolt Eendaagse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend?
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Ik kreeg een paar dagen geleden beelden binnen van Taylor Swift, die samen met haar lief, Travis Kelce heet hij, naar een basketbalwedstrijd ging gaan kijken. Nu denk je, ja, dat doet iedereen wel. Maar als twee wereldsterren dat doen, want dat is eigenlijk die Travis Kelce ook wel, dan krijgt dat toch wel wat aandacht in de Amerikaanse pers. Ze werden van heel nabij gevolgd. En die Travis Kelce is dus een American football player van 1,96 meter groot. Twee dingen zijn mij opgevallen uit die beelden. Eén, die Travis Kelce, dat is echt zo'n een aandachtshoer. Dat was ongelooflijk. Alpha mannetje, ongelooflijk. Zocht de aandacht. Net het tegenovergestelde van Taylor Swift, vond ik eerlijk gezegd. En het tweede wat mij opviel, en dat is op zich een beetje grappig. De bodyguard die Taylor Swift altijd bij haar heeft, die is gewoon een stuk smaller en kleiner dan haar lief. Dan denk ik, waarom heb je een bodyguard nodig als je lief eigenlijk al een beer van een vent is natuurlijk. Grappige beelden waren het.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wie er mooi, ik kom in het zak slimmer.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
9: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, hè.
9: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrux.
10: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
9: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
11: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
12: Dit hoor je op Top Schaamte.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Het is bijna 3 uur, het is bijna ijsjestijd, vind ik op zo'n dag als vandaag. Al moet ik zeggen dat er zowel heel veel minder van die echte ijsjes, kramen zijn, die rondrijden, weet je wel, met zo'n ijsjeswagen en dan zo'n melodietje erbij. Ik heb de indruk dat het stilaan van tussen is aan het gaan. Maar goed, ijsjes kan je tegenwoordig overal kopen. Of hem zelf maken, dat kan natuurlijk ook. Wat mij betreft mag dat altijd een borreltje citroen en een bolletje chocolade zijn. Dan heb ik nog een voorkeur. Dan wil ik de citroen van boven en de chocolade van onder, alsjeblieft. I know.

Maandagmiddag bij een graad of 30. Jij luistert top. Je krijgt lekker veel muziek op deze feestdag hier bij ons. Straks onder andere weer een Vergeet Mij Beatje. Een song is dat waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij die nog eens hebt gehoord. Eerst chillen met Cheerleader van Omi en Felix Yen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur, er heerst een hevige brand in Tubeke en Simon weet meer. Goedemiddag Simon, vertel eens.
3: Goedemiddag. In Tubeke, in de provincie Waals-Brabant, woedt op dit moment een zware brand in een kledingdepot. Het vuur brak rond de middag uit. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer van Waals-Brabant is massaal uitgerukt. Door de vrijgekomen giftige rook heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk noodplan afgekondigd. En buurtbewoners worden op dit moment geëvacueerd. De enorme rookpluim is tot kilometers ver in de wijde omgeving te zien. Belgische appeltelers mogen binnenkort onder strikte voorwaarden exporteren naar China. Het Federaal Voedselagentschap heeft daarover na jarenlange onderhandelingen een akkoord ondertekend met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk vanaf het volgend groeiseizoen in de Chinese winkelrekken als de fruitsector op tijd aan de strenge eisen voldoet. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw David Clarinval spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In het volgende voetbalseizoen worden de derbies tussen Standaar en Charleroi zonder bezoekende supporters gespeeld. Algemeen directeur van Standaar, Pierre François, nam die beslissing in overleg met Charleroi en de Luikse burgemeester. Die beslissing komt er na zwaar supportersgeweld na de match van afgelopen zaterdag. Bij die rellen vielen verschillende gewonden. Ook vandaag zeer warm met volop zon. De maxima schommelen tussen de 22 graden aan de kust en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. En woensdag en donderdag opnieuw zonnig, maar af en toe wel bewolkt. En ook iets frisser bij 19 tot 27 graden.
4: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten. En met groot nieuws.
5: Maar groot alleen,
4: maar jawel. Groot nieuws.
5: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
4: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws. Bart-Jan de Prateren.
2: Een bommetje in het zwembad behoort tot de mogelijkheden vanmiddag. Het kunnen ook rumors zijn. Hier is Thomas Gray. Goedemiddag.

Ik wil geen spelbreker zijn, maar morgen dinsdag is terug werkdag of schooldag voor iedereen. Dus daar moeten we een klein beetje rekening mee houden. Bij Top is dat goed nieuws, want Jeroen en Koen gaan morgenochtend tussen 6 en 10 iets aankondigen waar jij ongetwijfeld ook blij van wordt. Ik geef je zo meteen een extra tip. Eerst Lady

Zometeen een vergeet mij beatje uit 2011 van een zangeres die uit de Balkan vandaan komt. Ze had een hit of 3-4 en deze ben je misschien vergeten, maar past perfect bij dat warme zomerse weer van vandaag. Je krijgt het zo meteen te horen. Eerst een van de beste songs.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat,
0: niet.
3: Blijf kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Ik zag gisteren iemand twerken op dit liedje. En het was een man. We moeten daar toch mee opletten, denk ik, met dit soort liedjes. Hugo en Salto, Jamaican Bam Bam.
1: Een vergeet mij beatje.
0: Nee, fantastisch liedje dat toch, zeker bij deze temperaturen. Een vergeet mij beatje is een song waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat je die nog eens hebt gehoord, maar waarvan je blij gaat zijn om hem nog eens te horen. Vandaag gaan we ervoor naar Roemenië. Het is een zangeres. Ze scoorde al met Hat en met Deja Vu. En het gaat over Ina. In 2011 had ze een hitje met Sun Is Up. Een echte zomer. En dat past bij het weer van vandaag. Dit is mijn Vergeet Mij Beatje.
1: Een Vergeet Mij Beatje.

0: It's gonna be alright, toch als je niet te veel zware arbeid verricht op deze warme maandag. Houd maar een beetje rustig en kalm. Niet te gek doen op dagen als vandaag. Ik heb nieuws over Natalia. Natalia is getrouwd. En nu hoor ik jou denken, ja, maar ja, die was toch al getrouwd? Ja, die was al getrouwd. Ze is nog eens getrouwd. Ik vertel het zo.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
12: Dit is Top.

Als je kijkt op de social media van Natalia op dit moment, dan vind je daar foto's en filmpjes over het feit dat ze getrouwd is. Nu, dat is al een tijdje, sinds vorig jaar is dat het geval. Maar ze heeft dat nu nog eens gedaan met dezelfde man. Voor alle duidelijkheid, met Frederik is dat zo. Ja, ze gaat al jaren naar Barbados, dat is echt haar hideaway. Ze heeft er ook een optrekje naar het schijnt. En ze is daar voor de tweede keer getrouwd met een hele mooie ceremonie, dat hoef ik jou niet te zeggen. In het wit, met alles erop en eraan. De foto's spreken voor zich. Als je denkt dat het in ons land momenteel lekker en mooi is, dan moet je maar eens kijken naar die beelden van Barbados. Dat is nog wel iets anders, eerlijk gezegd. Kijk, het is menis. Met de kinderen erbij is altijd leuk trouwen. Dan besef je dat ook. Dat zijn normen en waarden die ze meekrijgen voor de rest van hun leven. Only Way Is Up van Robin Schulz komt eraan. En ook Klankcarousel. Eerst Dua Lipa.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie. Hey professional!
2: Ja?
1: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.

Bram is er niet vandaag, Jens des te meer. Straks tussen 4 en 6 is dat het geval. En hij heeft het onder andere over Albert Heijn en over de Leize. Wat daar precies over te vertellen valt, hoor je

0: Dit is Top.
1: Bram geniet van een dagje vrij. Ik neem het vandaag van hem over. Het is 4 uur, Top Headlines met Simon.
2: Goedemiddag. De brand in Tubeke is nog altijd niet onder controle. Het vuur brak rond de middag uit in een textielfabriek. De brandweer is massaal ter plaatse, maar heeft de situatie nog niet onder controle. Het vuur is intussen overgeslagen naar enkele nabijgelegen huizen. Minstens 3 brandweermannen zijn ook door de extreme hitte onwel geworden en naar het ziekenhuis overgebracht. Buurtbewoners werden geëvacueerd omdat door de brand giftige rook en rondvliegende asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Via B-Alert wordt gevraagd om de omgeving van Tubeke te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden. In Oeganda zijn 2 nieuwe besmettingen met het ebola-virus vastgesteld bij zorgverleners van een privékliniek. Zo stijgt het totaal aantal bevestigde besmettingen in het land naar 7. Het virus brak oorspronkelijk uit in Congo, het buurland van Oeganda. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over 900 vermoedelijke besmettingen. 101 daarvan zijn officieel bevestigd. In het tennis heeft Elise Mertens zich probleemloos geplaatst voor de 2e ronde van Roland Garros. Ze rekende in 2 sets af met de Duitse Tatjana Maria, 7-5 en 6-0. Met deze zege toont Mertens nog maar eens hoe sterk ze is in openingsrondes van Grand Slam toernooien. In 32 van haar 37 deelnames stoot ze door naar de 2e ronde. Haar volgende tegenstander wordt de Poolse Maja Szwalinska. Ook deze namiddag nog steeds warm en zon, maxima tussen de 22 graden aan de kust en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog wat warmer met maxima tot 32 graden. Woensdag en donderdag zonnig, maar wel af en toe bewolkt en ook iets frisser bij 19 tot 27 graden.
1: 3 over 4 op Pinkstermaandag en geen problemen op de weg. Rustig pollen, dat is goed.
0: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
3: Maar groot, allee jong.
0: Maar jawel. Groot nieuws.
3: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Jens de Wilde.
1: Een Pinkstermaandag zoals hij altijd zou moeten zijn, dat is het ook. Hè. Eentje met veel zon en warmte en ook eentje met steengoeie muziek. Welkom tot 7 uur.

Bebe Rexha en New Religion was dat. Ja, goedemiddag, als je de afgelopen dagen door Vlaanderen reed, dan rook je het overal. Ja, stoefkruiden, hè. De buren jaloers maken omdat jij gezellig aan het genieten bent van een barbecue. En geef toe, het is er ook echt het perfecte weer voor, hè. Heerlijk. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Ja, ik kan ervan meespreken, zelf barbecuen is plezant, maar uitgenodigd worden op een barbecue is natuurlijk nog beter. Want dan zit je achteraf niet met de afwas. Nog veel beter dus. En aangezien ik de indruk heb dat echt iedereen dit weekend aan het barbecuen is, heb ik maar één vraag voor jou. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Was het bij jou barbecue of barbecue me? Ja, barbecue als je het barbecuen aan iemand anders overliet. Gewoon voetjes onder tafel. En bij wie was dat dan? Of was het barbecue me? Jij die achter de barbecue stond te puffen of alles echt organiseerde voor die barbecue. Ik wil het heel graag weten. Stuur het nu door via de Topradio B-app. Barbecue als je het barbecuen aan iemand anders overliet. Of barbecue.

0: Wat was het bij jou?
1: Barbecue, barbecue me, barbecue everybody.
0: Barbecue, als je het barbecuen aan iemand anders overliet in dit lange weekend. Of barbecue me, als jij er mocht achterstaan, je mocht het laten weten in onze topradio. BF Sophie stuurt barbecue hier. Ik zat gewoon gezellig met een rozeke in de hand, terwijl mijn broer zich stond uit te sloven achter de barbecue. Kevin stuurt dan weer barbecue me. 3 uur lang vleesbakken voor de hele familie en uiteindelijk had de hond het meest aandacht gekregen. Ja, zo gaat het dan meestal met dieren. Hè. Barbecue met de schoonouders, zegt Eline. Ik heb letterlijk niks gedaan, behalve gezegd dat alles super lekker gekruid was. Voilà, die mensen moeten er ook zijn. En Tom zegt dan weer barbecue me hier. Tegen dat iedereen gegeten had, rook mijn haar alsof ik 3 dagen op Ork Werchter had gekampeerd. Daar kan ik mij iets bij voorstellen. En Lotte laat toch weten, mijn enige bijdrage was loonbrood meebrengen. Belangrijk, het eten moet er natuurlijk ook zijn om gebakken te worden. En Lilian die zegt dan weer in onze app, barbecue, dat heb ik zelfs niet. Ik kan zelfs mijn laatste barbecue niet meer herinneren. Moet je werk van maken, hè, Lilian. Kom aan, terug barbecuen.
2: Dit is

0: Vandaag heb ik de eer en de toegang gekregen tot de servers van 's werelds bekendste zoekmachine en neem jullie mee in wat iedereen gezocht heeft vandaag.
1: Vandaag om
0: 20 over 11
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Albert Heijn. Waarom? Omdat Albert Heijn deze week 10 pakken pasta verkoopt voor €4,99. En blijkbaar is dat ondertussen geen promo meer, maar een nationale crisis zou je wel kunnen zeggen, want experten slaan alarm. Goedkope pasta zou onze economie uithollen, Belgische merken beschadigen en zelfs de kwaliteit van voeding bedreigen. Ja, serieus, je koopt spaghetti in promo en plots klinkt het alsof de val van het Westen toch wel financiert, zou je kunnen zeggen. Nu eerlijk, de gemiddelde Vlaming denkt gewoon, ja, voor €5 smijt maar in mijn kar. En ergens begrijp ik het ook. Tegenwoordig voelt een winkelkar soms alsof eigenlijk een hypotheek afsluit aan de kassa of zo. En bovendien, mensen die echt pasta aanbidden, kopen sowieso geen basic supermarkt spaghetti. Die halen Italiaanse merken boven, waarvan de saus zich emotioneel aan de pasta vastklampt. Je kent het wel, de echte Italianen. Dus ja, misschien is de echte reden waarom iedereen naar goedkope pasta koopt gewoon heel simpel. Het einde van de maand komt sneller dan vroeger. En het zit er inderdaad aan te komen. Het einde van de maand, nog één weekje mei hebben we.
1: En om
0: 14:15
1: werd gezocht naar
0: De Leize. Ja, nog een supermarkt. Niet voor promo's deze keer, maar voor een verhaal dat tegelijk absurd en pijnlijk is. Een 16-jarige overvaller beroofde 2 keer dezelfde De Leize in Ukkel in 4 dagen tijd. Bij de tweede overval liet hij zelf zijn mes over de toog vallen. Nu, de politie kon hem wel snel oppakken dankzij camerabeelden. Alleen kwam daarna het strafste deel van het verhaal. De jeugdrechter wilde hem in een gesloten instelling plaatsen, maar daar was geen plaats. En dus mocht hij gewoon opnieuw naar huis. En dat is eigenlijk de frustratie die je vandaag overal voelt. En niet alleen bij winkelpersoneel of bij politie, maar bij veel mensen die zich afvragen hoe een systeem nog geloofwaardig blijft als zelfs zware feiten soms letterlijk stranden op plaatsgebrek. Kortom, vandaag waren supermarkten dus heel trending. Eerst omdat de pasta te goedkoop is. En daarna omdat de criminaliteit blijkbaar ook in promo stond de afgelopen dagen. Ouch.

0: Christian W. en Feel What You Want. Op Pinkstermaandag, iets over 4:30. En het zal gaan beginnen waarschijnlijk, de uittocht van zee naar het binnenland. Vertraging op dit moment, 3 vertragingen van 10 minuten of meer op de E40 tussen Jabeke en Oostkamp. Daar moet je 19 minuten bij rekenen. Op de A11 tussen, jawel, Knokke Heist en Koning Albertlaan verlies je 15 minuten. En ook nog op de E411 tussen Jezus Eik en het Leonard Kruispunt 10 minuten. Sta je op een andere plek in de file, dat zou wel kunnen, maar dan duurt het normaal niet langer dan 10 minuten. En zometeen, Lost Frequencies.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add up.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Toots en Colin Hay met Down Under. Daarnet hadden we het over de barbecue, dat heel het weekend heel wat gebarbecued is. En Christophe uit Bornem stuurde daarnet in onze app een foto van een goed gevulde barbecueplaat. Hij is volop bezig, denk ik. Wat zie ik daar allemaal op liggen? Een scampi brochet, een gehakt brochet, zo van die gehaktballetjes, allemaal op een stokje. Ik zie ook een kipfilet, denk ik. Misschien wordt het dan eens ook eens tijd om op zoek te gaan naar de favoriete barbecue snack van de topluisteraar. Wat kan er voor jou absoluut niet ontbreken op een barbecue? Is dat de klassieke barbecue worst? Of toch eerder bijvoorbeeld iets van vis in een papillot? Of nog iets helemaal anders? Drop jouw favoriete barbecue snack nu in de Topradio BE-app. We gaan eens voor een toponderzoek naar de favoriete barbecue snack van de topluisteraar.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Ik raag dan niet om uges, hè.
9: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
8: Goosses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist zien, hè.
8: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transparlet voor €995.
9: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
8: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Je hebt waarschijnlijk wel gehoord dat Ed Sheeran na 15 jaar zijn samenwerking heeft stopgezet met Warner Music. Het was een persoonlijke keuze, geen conflict of problemen. Gewoon is veranderd, moet kunnen hè. Azizan was dat. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Ik heb het daarnet eventjes in de topradio bij hebben gegooid wat jouw favoriete barbecue snack is, omdat heel België wel heel het weekend heeft gebarbecued. Precies. Ik zie dat de ribbetjes heel populair zijn. Joyce heeft dat gestuurd in onze app. Tom zegt dan weer lekkere echte boerenpensen van bij de lokale slager bij ons in de buurt. Daar is hij blijkbaar heel grote fan van. Dario stuurt de spekfakkel door. Is natuurlijk ook altijd heel populair. En dan toch ook wel iets heel bijzonders dat Kimberly doorstuurt. Goedemiddag Kimberly.
1: Goedemiddag.
0: Wat leggen jullie op de barbecue?
1: Mijn schoolfamilie legt altijd frikadellen op de barbecue. Currywurst.
0: Wat? Een currywurst of een frikandel op de barbecue? Heb ik nog nooit gehoord, eerlijk gezegd. Werkt dat?
1: Blijkbaar wel. Je moet juist zien dat ze niet ontploffen.
0: Ah ja, dat is al gebeurd misschien dat ze ontploft zijn.
1: Ja, dat is al gebeurd.
0: Dat meen je niet. Oké. Is het dan echt een aanrader voor onze andere topluisteraars? Wat vind je zelf?
1: Persoonlijk zeg ik nee, maar andere stier zegt ja.
0: Oké, want je zegt dat jouw man die staat aan het vuur en die heeft het erop gesmeten, hè?
1: Ja, samen met Mexicano's.
0: Ah, okay. Oh, dat is ook nog Mexica. Het is gewoon een hele frituur bij jullie op de barbecue.
1: Zoiets ongeveer. Ja.
0: Liggen er ook nog andere dingen op?
1: Ja, Mora hamburger.
0: Oké, het is echt gewoon echt een en al frituur. Het mag wel op zich.
1: En kipfilet ook.
0: Ah, oké. Okay. Oh, gelukkig. Toch nog één, sorry dat ik zeg, normale barbecue snack. Maar oké, okay, dan zullen we het allemaal misschien eens moeten uitproberen. Laat het ons een test zijn voor alle topluisteraars. Een barbecue worst vervangen door een echte curryworst of een frikadel. Volgens Kimberly niet te eten, maar volgens Armand Mel. Mag ik het zo samenvatten?
1: Ja, en het grappige is dat het ook op de doos staat. Dus dat het ook op de barbecue kan.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ah. Yep.
0: Oké, okay, ja, dan zal het waarschijnlijk wel kloppen. Maar dus met dat ontploffingsgevaar wel in het achterhoofd, hè?
1: Zeker en vast. Dat geen Hiroshima is, hè?
0: Nee, inderdaad, dat is waar. Zeg, Kimberly, geniet er daar toch van die barbecue, curry, worst en voor de rest van die prachtige zonnige avond. Salukes, hè?
1: Super. Salukes.

Abreponte en Words. We gaan richting 5 uur op deze zomerse maandagavond met David Guetta en Sia zometeen Let's Love. En ook deze meezinger van Gala, Freed from Desire, tot aan de top headlines van 5 uur. Enjoy! My love.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
1: Dit is Top!
2: Simon heeft het zo meteen in de Top Headlines over de Chinese markt en appels. Want het is 5 uur geworden. Goedenavond, Simon.
3: Goedenamiddag. De Chinese markt opent voor Belgische appels. Dat meldt het Federale Voedselagentschap. Na jarenlange onderhandelingen is er een akkoord met de Chinese autoriteiten. De eerste appelen liggen mogelijk al vanaf het volgend seizoen in de Chinese winkelrekken. Er gelden wel strikte voorwaarden en eisen. Zo moeten boomgaarden vooraf officieel geregistreerd zijn. Minister van Landbouw David Clarijn-Valt spreekt van een historisch akkoord dat een enorme nieuwe afzetmarkt opent voor de Belgische fruitsector. In Laos zitten 7 goudzoekers al 5 dagen vast in een grot nadat felle buien de uitgang deden overstromen. Een 100-tal redders probeert het water weg te pompen, maar er is nog altijd geen contact met de groep. Het is onduidelijk of de goudzoekers nog in leven zijn. Er worden nu ook internationale topduikers ingezet om de 7 vermisten terug te vinden. Zij hielpen in 2018 ook al bij de spectaculaire redding van het Thaise jeugdvoetbalteam dat wekenlang vastzat in een grot. Maarten van de Voort reist dan toch niet mee als vierde doelman met de Rode Duivels naar het WK in de Verenigde Staten. Bondscoach Rudy Garcia wilde de doelman graag meenemen naar het basiskamp in de VS om te helpen tijdens trainingen, hoewel hij niet tot de officiële selectie behoort. Van de Voort zelf zag dat zitten, maar zijn Duitse club Leipzig gaf daarvoor geen toestemming. De Limburger sluit wel nog aan bij de oefenstage en blijft beschikbaar voor de oefeninterlands. Ook deze namiddag nog steeds warm en zon, maxima tussen de 22 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon, het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.
2: Dankjewel Simon. 2 vertragingen van 10 minuten of langer op dit moment op de E40 tussen Gistel en Jabeke, 12 minuten. En het is opletten op de Ring van Antwerpen, want daar staat een defect voertuig. Vertraging tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West, 11 minuten komen daarbij.
4: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
5: Zeker weten en met groot nieuws.
6: Maar groot alleen, jongen.
5: Maar jawel. Groot nieuws.
6: Maar, wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
5: Ja.
4: Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Jens de Wilde.
2: Ik wil geen sfeerspons zijn, maar het zonnige verlengde weekend loopt stilaan op zijn einde. Al ga ik er natuurlijk voor zorgen dat het nog extra lang lijkt te duren.
4: Top!
2: Met Another.

zomers kan het niet worden, denk ik. Becky G en Omega met Aranka. En dit viel mij vandaag op in het nieuws. Het was een druk weekend aan de Belgische kust, maar niet alleen met zon en strandstoelen. In De Haan is het gisteravond volledig fout gelopen op de kusttram. Bij een controle op zwart rijden is een groep jongeren, de controleurs en de chauffeur, te lijf gegaan. Uiteindelijk vielen er 7 gewonden, 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten. Een 18-jarige zit in de cel, 3 anderen zijn nog voortvluchtig. Vakbonden reageren geschokt en spreken van een ongezien geval van agressie op het openbaar vervoer. En tegelijk zat de kust zelf ook bomvol met zo'n 450.000 dagtoeristen en meer dan 500.000 overnachtingen. Beleefde de Belgische kust haar beste Pinksterweekend in 5 jaar. Het was zo druk dat in Oostende zelfs het zomerdrukteplan werd geactiveerd. En ondertussen trekt een deel van die massa alweer richting binnenland voor de uittocht na het zonnige weekend. En muzikaal is er ook beweging. Armin van Buuren bracht afgelopen weekend samen met Hannah Lane en Wippenberg een nieuwe versie uit van You Got To Know, een remake van deze klassieker. Ken je die nog, zeg? Wat een heerlijk topnummer toch, hè? Wel, Armin van Buuren heeft er iets nieuws van gemaakt en dat klinkt zo. Het is wat versneld en lekker trancy geworden. Wie weet belandt hij wel in de playlist van Top. Dit is Top. Sounds good, maar wij gaan nog eens verder met deze Not Giving Up on Love van

Zoals je al weet mag dus Shakira deze zomer de halftime show van het WK voetbal mee verzorgen. Ze zit momenteel sowieso in een heel drukke fase van haar carrière. Maar van romantiek is voorlopig geen sprake. Shakira zegt in een interview dat ze geen tijd of ruimte heeft voor een nieuwe liefde. Haar bordje ligt volgens haar gewoonte vol met kinderen en carrière. Dus liefde, dat komt later wel, zegt ze zelf. Zij mag dus optreden tijdens het WK voetbal, maar de Verenigde Staten pakt ook uit met hun 250-jarig bestaan binnenkort. Dat is op 4 juli uiteraard. Tijdens de gratis One Philly United Concert for America treden onder andere Will Smith op en ook deze Christina Aguilera. Het wordt alleszins een heel uniek moment. Volgens de organisatoren wordt het het grootste gratis concert ooit in de VS met artiesten uit verschillende generaties en genres. Een 6 uur durende show dus op 4 juli Independence.

0: Perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
2: Sometimes I'm

Het is prachtig weer, je zou vanavond niet voor televisie gaan zitten. Nochtans, vanavond start er wel iets nieuws op VRT1. En Hakim Shattar die heeft daar ook een rol in. Straks vertelt hij mij wat hij precies gaat doen in het nieuwe Iedereen Zomert.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Bas en Move Your Body. De zomer lijkt deze week wel begonnen. En nochtans, officieel moeten we daar nog ongeveer een maand op wachten. Maar dat gaan ze bij VRT 1 niet doen, want vanavond start daar een nieuw seizoen van Iedereen Zomert met opnieuw verhalen over gewone mensen op bijzondere plekken. Een beetje man bijt hond en iedereen beroemd, maar dan in een zomersjasje, zou je kunnen zeggen. De grote comeback is er voor de stoel. Ja, de populaire strandstoel zoekactie keert terug, waarbij elke dag een nieuwe locatie wordt vrijgegeven en luisteraars op zoek moeten gaan naar de juiste plek en het juiste voorwerp om te winnen, kijkers en luisteraars. En daarnaast zijn er heel wat andere zomerse rubrieken. Dries Leenaerts trekt rond met een rijdende piano, Linde Merkpoel geeft boekentips op locatie en Karel Meesters maakt een onverwachte roadtrip richting Estland. Bert de Kok die reist dan weer met uitwisselingsstudenten door België en Sander Gillis infiltreert bij een WK-tegenstander in de Spionkop. En dat is nog niet alles. Hakim Shattar die is een grote fan van de barbecue en daar gaat hij ook iets mee doen, vertelde hij mijzelf.
1: Hey Jens, ik heb ook een rubriekje bij Iedereen Zomert dat heet de Barbecue Crusher. En het is eigenlijk heel simpel, het is een hele leuke job. Ik mag gewoon bij de mensen thuis langs gaan om te zien hoe dat zij barbecuen, want dat is bij iedereen anders. Sommigen hebben een mega uitgeruste barbecue met alles erop en eraan. Anderen hebben gewoon een simpele wegwerk barbecue met wat vleesjes op. Maar plezier is er altijd. En wat mij ook opgevallen is, is dat ongeacht het weer, of het nu mooi weer is of slecht weer, de Vlaming houdt van een barbecue. Dus een barbecue gaat altijd door. En dan laat ik allemaal op mij afkomen, dus ik ben benieuwd wat ik allemaal te zien ga krijgen bij de mensen thuis. Dus als je dat ook wil zien, dan moet je zeker kijken naar Iedereen Zomert, naar mijn rubriekje The Barbecue Crusher.
0: The Barbecue Crusher en nog heel wat andere zomerse rubrieken vanaf vanavond dus in Iedereen Zomert op VRT1. Over een tweetal uurtjes is dat.

0: talk about.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je bij wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
1: Mo.
2: Baaien.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mo van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
4: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
3: Moduvan.
2: Gelik wie dat er wint, wie er mooi komt in het zak slimmer.
5: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
6: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ben jij al member van de Topradio community? Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. We make

0: Martin Solveig en Dragonet met Hello. Vanavond is het nog serieus feest in Bruggen, want landskampioen Club Brugge zet vanavond de feestmodus opnieuw volop aan. Want blauw-zwart trekt de Brugse binnenstad in voor natuurlijk de kampioenenviering, samen met alle fans op de markt. Het feestprogramma is trouwens zo net begonnen om 17:30 met een DJ-set van onder andere DJ Licious. Daarna zijn er ook nog interviews, er is een countdown en natuurlijk ook heel wat sfeer op het voorplein. Nu rond 19:00 ongeveer is dan het grote moment voorzien. De spelersbus rijdt dan de markt op, de ploeg wordt ook voorgesteld en de medailles worden dan officieel uitgedeeld. Ben jij misschien wel een trouwe Brugge supporter en ga jij straks vieren in Brugge? Laat het gerust weten in de Topradio B-app. Dan kunnen wij via de radio misschien even meegenieten. Misschien ben je er al, misschien ben je onderweg. Of ga je straks nog naar het centrum van Brugge om dat te vieren? Laat het eens weten in de Topradio B-app.
1: Dit is Top.
0: Wij vieren nu al wat mee met Bruno Mars.

Kings and Queens van Ava Max. Dan zal ik er nog snel voor 6 uur zo nog een heel zomers nummer doorgooien. Voilà, staat klaar. Booty Love, Boogie Tonight voor het op Bedline.

0: een bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
1: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel...
2: Wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
1: Wow.
0: Van Vibra.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Dit is Stop.
5: Vooraan in de top headlines het vredesakkoord tussen de VS en Iran. Het is 6:00, Simon weet er alles over.
6: Goedenavond. Er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen lopen voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Een 16-jarige jongen uit Ukkel, die in 4 dagen tijd 2 keer dezelfde Delijze in Linkebeek overviel, is door plaatsgebrek weer op vrije voeten. De tieneur sloeg afgelopen zaterdag en woensdag toe telkens net voor sluitingstijd met een mes. De politie kon de minderjarige snel identificeren. Hoewel de jeugdrechter hem vanwege zijn strafblad wilde laten opsluiten in een gesloten instelling, mocht hij onder voorwaarden naar huis, omdat er geen plaats was. Dat leidt tot frustratie bij de slachtoffers, de politie, het parket en de jeugdrechter zelf. In een Duitse dierentuin is een 23-jarige man gered nadat hij urenlang vastzat in het verblijf van de bisons. Hij was over een hek geklommen om zijn verloren schoen te zoeken, maar raakte er daarna niet meer uit. Na enkele mislukte pogingen belde hij 's avonds uiteindelijk zelf de hulpdiensten. De politie en het verzorgend personeel konden de man veilig redden. Hij is met lichte schaafwonden en een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De bisons zelf hebben volgens de politie niets van het incident gemerkt en ook de schoen is intussen terecht. Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt nog wat warmer met een maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.
5: Op dit moment zijn er 6 vertragingen van 10 minuten of langer. Ik begin met de langste op de E313. Daar is een ongeval gebeurd en is er een vertraging tussen Geel West en Herentals Industrie 19 minuten. Op de A11 vertraging tussen Knokke-Heist en de Arenburgs-Kalseide 16 minuten. Op de E40 tussen Beernem en Nevelen 15 minuten. Nog op de E40 tussen Loppem en Oostkamp 14 minuten. Op de Ring van Antwerpen staat een defect voertuig en is het traag rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. En tenslotte ook nog op de E40. In de andere richting tussen Jabbeke en Loppen moet je 10 minuten bijrekenen. Maar sta je op een andere plek, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
7: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
8: Maar groot, allee jongen.
7: Maar jawel. Groot nieuws.
8: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
7: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws. Jens de Wilde.
5: Een Aperol in je linkerhand en de volumeknop van de radio in je rechterhand. Meer heb je niet nodig om deze zoele zomeravond goed in te zetten met top.
7: Top!

stond gisteren op de line-up van Extrema Outdoor in Houthale Helchteren. Frankie Rizzardo en Chinchuku. Ja, normaal host hij daar al jaren zijn eigen stage, maar dit keer was dat niet zo. Toch keek hij er enorm naar uit om zijn mega-hit Shinjuku op het festival te kunnen draaien en dat was een gigantisch succes. En op de main stage van Extreme Outdoor stond Phantasm, die sloot daar gisteren het festival af. Phantasm heeft recent een belangrijke juridische overwinning binnengehaald in een rechtszaak rond de publieke laster. Volgens de EDM Identity oordeelde een rechtbank in Lyon dat iemand zich schuldig maakte aan laster tegenover de DJ na zware online beschuldigingen. Nu, Phantasm deelde het nieuws zelf op Instagram en zegt dat de zaak 4 jaar zwaar op hem heeft gewogen. Hij spreekt over bedreigingen, online haat en mentale problemen en benadrukt dat hij als 19-jarige in een moeilijke situatie terechtkwam. Want ja, hij werd ook van line-ups gehaald. Hè. Zoals op Doer en Kompas was hij niet meer te zien. En los daarvan, Extreme Outdoor zelf verliep opvallend rustig. Het trok zo'n 68.000 bezoekers en het kende eigenlijk geen grote incidenten. Wel waren er 263 drugs vaststellingen en 37 ingetrokken rijbewijzen in de omgeving van het festival. Maar de algemene conclusie was positief. Een zonnige, drukke, maar veilige editie. Het festivalterrein was trouwens ook heraangelegd aan de plas. Het was anders ingericht en dat was nog een beetje spannend. Want gaan mensen die daar al 16 jaar komen het niet vreemd vinden, was een beetje de vraag. Maar ze hebben daar toch heel wat positieve reacties gekregen. En ik kan bevestigen, het was allemaal tip-top ingericht. Ik heb er enorm genoten van de heerlijke sets van Silva Bumpa, Degassi, Irena Lauwaard en Interplanetary Criminal. Heerlijk. Ja, het festivalseizoen is nu echt begonnen.

0: Offenbach. Ja, het is niet zo lang meer voor het WK voetbal eraan komt. En vandaag toch wel een belangrijke dag, want vandaag hebben zich de eerste groep spelers gemeld in Tubeke. Zoals onder andere Mike Penders en Thomas Meunier. Die verschenen daar op het oefencentrum voor de start van hun WK-traject. Richting 12 juni is het, 12 juni start het WK voetbal. Opvallend is ook dat Romelu Lukaku al langer bezig is met individuele trainingen. Zijn seizoen bij Napoli werd natuurlijk gehinderd door blessures. Dus hij reist zonder veel matchritme richting het WK in de VS. En ook rond Zeno de Bas is het toch wel wat spannend. Hij is nog aan het revalideren van een dijbeenblessure en moet tegen de klok klaar geraken voor het toernooi. Dus dat wordt inderdaad nog spannend. Hopelijk komt dat allemaal goed. En dan is het vooral niet echt uitkijken naar 12 juni, maar het is een paar dagen later, op 15 juni, maandag 15 juni, dan spelen wij onze allereerste match. Om 9 uur 's avonds is dat. En hopelijk is dan direct winst. Dat zou misschien wel het leukste zijn voor iedereen om de moraal hoog te houden. Dit zijn Lucas en Steve en Jordan Shaw.
1: Oh, heaven knows how many times I've walked away and I've closed the doors. I can't no more.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf 299 euro per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: 5 Seconds of Summer, hier samen met Galantis en Lighter. Op jouw zwoele zomeravond op deze Pinkstermaandag. Ik heb straks voor jou nog een bijzonder record. Een record dat volgens mij iedereen zou willen verbreken, maar dat niet iedereen kan verbreken. Ja, ik praat nu een beetje in rare taal misschien, maar u zal het zo meteen wel merken wat ik bedoel. Het is alleszins iets heel plezants en wat velen misschien wel in het weekend vaak doen. Maar dan een paar uurtjes of zo. Maar geen 60 uur. Ik vertel er alles over, zometeen.
1: Dit zijn de

0: Save My Love van Kygo. De uittocht is begonnen van de kust naar het binnenland. Vertraging op dit moment op de E40 tussen Loppem en Nevelen. Daar moet je 33 minuten bij rekenen. Ook vertraging op de E40 tussen Jabeke, De Haan en Loppem, 15 minuten. Op de Ring van Antwerpen is het opletten voor een defect voertuig tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 14 minuten bij rekenen. In Brussel is een ongeval gebeurd en is traag rijden tussen de Welriekende Dreef en Tervuren Vier Armen, 12 minuten. En nog eentje op de Ring van Antwerpen tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
1: Voilà, c'est opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Dit is

0: kan verbreken. Daar wou ik het nu over hebben, want het is gebeurd. Namelijk in Machelen is een heel opvallend wereldrecord gebroken. Het record toch zitten. Ja, drie vrienden, Kurt, Christophe en Ronnie, begonnen eraan in Café Jeruzalem. 60 uur aan een stuk op een kruk zitten met slechts korte pauzes. Elk uur om even de benen te strekken en naar het toilet te gaan. Maar al snel liep het wel fout voor één van hen. Want na 28 uur ging het mis door een te vroege sanitaire stop. En ja, volgens de regels betekent dat disqualificatie. Nu, de twee overblijvers die hielden het wel vol en zetten samen het nieuwe record op 56 uur. Waarmee ze het vorige record uit Meulebeke verbeterde. Uiteindelijk haalde een van hen zelfs nog de symbolische 60 uur. Dus echt wel heel knap gedaan. Het werd zwaar, dat is wel zeker. Want een van de deelnemers moest zelfs achteraf medisch worden opgevolgd. Nu, de actie bleek wel een groter doel te hebben. Het was niet zomaar geld inzamelen voor baby Liam. Die met een ernstige hartafwijking geboren werd. En die stunt leverde zo'n 2500 euro op voor zijn medische kosten. Kijk, heel mooi gedaan. En zoals ik zei, iedereen zou het willen verbreken, want heel wat mensen zitten graag aan de toog. Maar 60 uur, daar zou ik toch voor passen.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Hey professional!
2: Ja?
1: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
3: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

Embers van Robin Schulz. Het verlengde Pinksterweekend zit er bijna op, nog een paar uurtjes. Ik hoop dat je vanavond nog echt kan genieten van die zon, van die zwoele temperaturen op een terrasje. En dan is dat lange weekend echt geslaagd en kunnen we er morgen weer aan beginnen. En morgen zijn Jeroen en Koen natuurlijk ook weer terug, tussen 6 en 10. Zij hebben ook genoten van een verlengd Pinksterweekend. Maar morgen vroeg zijn ze terug met heel groot nieuws. Je hebt het al heel het weekend hier gehoord op Top, dat er wat zit aan te komen. Dus ik zou morgen zeker luisteren, vanaf 6 uur de radio op Top zetten en dan kom je te weten wat dat grote nieuws is. Jeroen en Koen gaan het dan ook officieel zeggen hier op de radio wat het inhoudt. Ik heb er nog 3 tot aan de Top Headlines van 7 uur. 3 classics, Roger Sanchez en Another Chance. Jonas Blue komt er ook aan met Mama en deze Paul Kalkbrenner. Geniet er nog van en tot woensdag.

0: Vakantiegeld deals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is wow. Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow. Van Vibra.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. Er is nog altijd geen vredesakkoord tussen de VS en Iran. Maar de onderhandelingen verlopen wel voorspoedig, dat zegt de Amerikaanse president Trump. Hij spreekt over een unieke kans op een historisch vredesakkoord. Trump wil dat de Arabische landen, zoals Saoedi-Arabië en Qatar, de Abraham-akkoorden ondertekenen om samen met Iran één grote economische vredescoalitie te vormen. Hij waarschuwt wel dat het alles of niets is. Als de deal mislukt, dreigt er een herstart van het conflict. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge volop aan de gang. Rond dit uur wordt de spelersbus op het plein verwacht. Het officiële feest duurt tot 8 uur vanavond. Het is momenteel ook bloedheet in Brugge, waardoor de brandweer preventief water spuit over de supporters voor de nodige verkoeling. Volgens de politie hoefde het Rode Kruis tot nu toe nog niet in te grijpen. Meteen na de huldiging stappen Van Aken en enkele ploegmaats de helikopter in richting Antwerpen voor het gala van de Pro League Awards, waar kapitein Hans Van Aken de prijs wint voor goal van het jaar. En dan nog wielrennen. De Noor Peerstrand Hagenes heeft de 9e editie van de Antwerp Port Epic gewonnen. De 22-jarige renner van Visma Leasebike sloeg toe in de absolute slotkilometer. Na ruim 192 kilometer over onverharde wegen rond Antwerpen reed een kopgroep van 9 renners naar de finish. Met een late uitval wist Hagenes de rest te verrassen en solo over de streep te komen. De Spanjaard Pau Miguel finishte als tweede, Dries de Bont werd derde. Vanavond en vannacht blijft het helder tot 18 graden. Morgen opnieuw heel veel zon. Het wordt nog wat warmer met maxima tot 31 graden. Woensdag en donderdag zon en wolken en ook iets frisser tot 27 graden.
2: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug. Zeker weten en met groot nieuws.
4: Maar groot, allee jong.
2: Maar jawel. Groot nieuws.
4: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
2: Ja, goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: Sjaan. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoop, man.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Morgenochtend zijn Jeroen en Koen terug.
2: Zeker weten en met groot nieuws.
3: Maar groot alleen,
2: maar jawel. Groot nieuws.
3: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
1: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: Maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: ochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar... Wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.

0: ochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot, allee, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar... Wacht nu eens even, dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja, goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met Gewoon Nieuws.

0: morgen ochtend zijn Jeroen en Koen terug.
1: Zeker weten. En met groot nieuws.
2: Maar groot alleen, jongen.
1: Maar jawel. Groot nieuws.
2: Maar wacht nu eens even. Dat past gewoon in mijn portemonnee. Dus zo groot is dat niet, hè?
0: Ja. Goed. Morgenochtend dus. Jeroen en Koen met gewoon nieuws.